0: U has ingeschaald naar het programma Durch die Bibel. En de Bibellehrer is Prediker Elmer Rema. En het laatste programma zagen we dat Daniel, den König Nebukadnezar, zijn droom dienen deed. En we zagen dat de droom een prophezeiung weer van wat in de toekomst wordt passeren met de verschillende Königreichs besonders. In dit vandaagse programma waar we weer zijn en meer in Einzelheiten wat de droom voor een bediening heeft. We waren zijn dat hier waren een grote warning is voor mensen die nog niet hebben Jezus aangenomen als een Heiland. Ik laat die nu waren aan, zij je nou te horen om te zijn wat we hier van daar waren leren kennen, besonders van wat in de toekomst wordt passeren. Herr, ik dank die waren voor de Bibel en bij dat u dien woord nu waren mag ze rechtlich zijn en help dat jeder persoon wat er ingeschaald heeft, mocht verstaan wat dien woord te zeggen heeft. Amen. Hier is waar hij met u, Prediker Elmer Rema.
1: Nu vriend, we zijn vandaag terug in dat Danielboek en we zijn bij de 40ste vers in dat tweede kapitel. We zagen dat Daniel wordt naar de König Nebukadnezar gebracht en heeft hem niet bloos zijn droomje op een boord, maar heeft hem ook de mening gegeven. De König had een grote gestalt gezien, dat buiten gewoonlijk haarlijk weer. En God deed te hem reden en een spraak die de König goed verstaan wordt. En dat gestalt heeft een buitenste haarlijkheid en glans en medastigheid dat een verstelling weer van de Königreichs en deze wereld. En de Königreichs had een haarlijkheid en medastigheid, maar dat weer bloos van buiten en God deed dit nu op een boord tot de König Nebukadnezar. En aan wordt gezegd dat hij dat hoopt is, dat hij is dat goldene hoopt van dat gestalt. Aan wordt ook gezegd dat no aan wordt een Königreich opkomen dat niet zo haarlijk wordt zijn als ziend weer. En dat weer de schulderen en oren zijn brust vanzelf. En dat wordt dat mede de Perser rijk zijn. En dan nadem wordt door een Königreich opkomen dat met brons verlegd weer. Maar dat Königreich wordt ook even de wereld regeren. Dat wordt de grote Alexander zijn, dat Griechische Macedoniën Königreich. Nu in de 40ste vers komen we naar dat vierde Königreich. En ik wil dat waarde betonen dat daar niet een vijfde is, bloos vier. Dat is wichtig dat we dat behouden. Nu de 43ste vers. En dat vierde trek zal sterk zijn zoals Isa. En wils Isa alles fijn verschwatsen deed en alles verschmateren deed, zo wordt dit rijk alles verschwatsen en verschmateren. En wat dem onbelangt, wat u zegt, de feit en de treur, dat de poort Iserweren en poort Topstrik alleen, dat Königreich wordt gespoeld zijn. Maar in dat rijk wordt de kracht zijn van Iser, wils du zegt dat het Iser met Topstrik alleen gemischt weer. En in dem dat de treur poort Iser en poort Leim weren, zo wordt dat Königreich poort sterk zijn en poort schwak. En indem dat u zegt dat dat Isa met Leim vermischt weer, worden die met menschen zomer vermischt zijn, zoals Isa niet met Leim vereinigd is. Nu, dat is een interessante schriftwoord. Eerstens, dat is interessant dat mij het tijdje genomen wordt van dat vierde rijk te schrijven als de andere drie taup. Vier vers worden genomen om dat te beschrijven en uitleiden, denkt Daniel, maar bloos één vers voor de tweede en derde taup. De tweede en de derde zijn beschreven in de 39ste vers. Dat vierde Königreich is dat Königreich van de laatste tijden. En van behouden has, dat is krijgt wat Daniel tot de Nebukadnezar zeid, dat dat gestalt bediende deed. Hij zei te aan dat hij niets wist van de God im Himmel, de levende God. De Nebukadnezar deed dat aanbidden wat hij zijn kon, jette. Babylon is volken aangediend als de twaal van of Gods dienst. God deed nu tot de Chenig reden, die in je stalt of in beeld, maar dat weer niet in je stalt, dat zal aangebeet worden. Hij laat hem Nebukadnezar weten wat in de laatste tijden passeren wordt en hoe dat wordt zijn. Zien denken wie immer aan je vast en hoe dat alles tot een eng komen wordt in deze wereld. Dat heet als heet de badjink. En dan geeft God hem dit droom. De vraag is nu nog zeer wichtig. Wat wordt nog passeren in deze wereld? Daar is nog zes woord dat ik wil erwenen van dit. kon ik nu zeggen dat we een beet terugstoppen willen en dat je stolt een beet bechecken van een eng af. Dat is tom erstaunen, dat is zeer groot. Dat we van zeer veel steden rondom te zijn, zoals de König Nebukadnezar dat zag in zijn visioen. En dat is je markt van verschillende metolen. We moeten nu beholen dat dit niet in je stolt weer, dat van mensen je markt weer. Dit weer wordt dat God tot dem König Nebukadnezar geef en een droom. Dat heeft een kap dat gans van geld is, dat bediet dan dat Babylon König Rick. Daniel zegt tot dem König, du bist dat goldene kap. En de brast en orms vanzelf, dat is dat Medo-Perse König Rick. En dat brons is dan dat Griechische Macedonien Rick. De benen feit zijn dan van Ise met leem gemischt. Dat is dat laatste vorm van dat Römische Königrijk. Also zijn er vier grote Weltkönigrijks die hier opgebeeld zijn. Ik wil hier meerdere dingen erwähnen die zo als een beobachter zijn. Dat eerste is hoe dat wanneer en wanneer weet is van één Königrijk naar het nächste. En dat is klaar gemaakt en meerdere wij. En dat is dat jegen deel van wat nu nog zogar van gereed wordt en dat is dat mensheid immer beter en immer beter wordt. De ontwikkeling dat arbeiden, zeiden ze. Maar dat jegen deel is zo. Mensheid im grote ganse wordt ooier en ooier. Mensen zeiden vorken dat de regering immer beter wordt. Maar historisch dat dat behaupten dat het niet zo is. De wordt leven ooier en schlimmer. Mensen reden van vrijheid, ze willen vrij zijn. En dachten ze zich immer meer verschloven. Die zeiden dat we nu veel meer kunst en wissenschaft hebben, maar wanneer dat zo is, en ik weet dat zo'n zo is, bloos in gewisse henzichten, dan verstoor we die wissenschaft niet recht te brukken. Mensen hebben zich nog immer gepocht met wat ze voor zich brengen kennen en doen kennen. Maar dit gestalt is een bewijzen dat je langer mensheid blijft, je slimmer en ooier wordt dat met hoe ze zich benemen en wat ze doen. Waren dat gestalt bewijst, dat eerstens, en dem dat de metolen die bewezen zijn. Zelva is niet zoveel weert als geld. En brons is niet zoveel weert als zelva. En dan is door dat ijzer en de leem, die doen zich niet ene met de andere verbinden. Door is een bijzondere zwakheid bewezen. En zekerlijk, leem is maar weinig weert in zichzelf. Also dat beeld dat hier afgebeeld is, is dat de nationen weinig weert zijn, een om andere, als dat dat ver aan weer. Door is zekerlijk een verdorven van een naar het nächste. En dan is dat niet bloos dat de metolen weinig en weert zijn, een om andere, maar ook zo als de en dat gestalt gestalt zijn. De kap heeft meer eer als de feithaar enzovoort. Mij is zo wie stemmen door met in dat het zo is. En zo jeet het weer, de brust heeft ook meer eer als de feithaar. Ober haft wenje ihr aus de kap. En dan is dort nog dort, wat de schrift selbst zegt. En de neen daar die te vars, zegt hij dat in dem König Nebukadnezar zine steed, waardoor een Königrijk abkomme dat wenje en wird wat zenne als zient. En dan nog een dredde dat wenje en wird wat zenne als de tweede. Also maakt de schrift dat zeer klar, dat mensheid wat wenje en wird zenne met de tijd. Dat heet hem weert en woe ze zich verhoelen met hem Heer God en zijn weg hem zijn. En dan is er nog een leid dat wichtig is te zijn, en dat is dat de König Nebukadnezar de enige König en harsche weer en zijn welt König Rick. Maar dat nächste had de twee orms, en dat deed aandieden dat de harsche worden ingedeeld zijn en twee harsche en dat Medo-Perse Rick. Dat Babylon Rijk weer sterker en dem dat het niet gedeeld weer tussen twee harsen, door weer bloos een. En dan dat Griechische Macedoniën Rijk funk met een aan, maar dan deelt zich dat in vier harsen. En dan Rome, ja, dat funk aan met twee, zoals de twee been aan die de deed, maar dan deelt zich dat in tien, zoals de tien tijen aan die de deed. En de tien tijen hadden niet veel macht, wil ze leem en ijzer weer. Op een dag weer dat een Königrijk, en wanneer dat nu ook niet aangezien wordt als een Königrijk, dag is de inhoud door. dat waar de woord en chenig rek zanne, en we kennen nu al de aanvang van dat toop komen zene en deze tijd. Door als voorken de vroeg ver je komen woont de baaste farm van de regering is. Is het zoont dat de regering is tegen volk? Eindelijk nee, dat is niet dat baaste. En de oorzaak is wils mensen zinder zijn. Is de farm die we worden een dictatuurvorm nanen, waar een mens de harsche is, dat baaste? Waar dat nee, niet van de dictatuur een mens is. Eindelijk is de baaste vorm van een regering een tjenigrijk. Waan, de tjenig die Heer Jezus zelfs is. Over dat is nu nog niet in deze medewelt te vingen, en wordt ook nog niet voor een paar jaar. Also, waan dat zo is, wat wordt dan de baaste weg zijn een land te regeren? Na verlegd, wanneer zo'n mensen weer de jettelijk weer, en den en en je wilt wordt, en die zo regeren worden dem hert om je vallen, dan kun dat wens dat baaste zijn dat wie mensen verbrengen kunnen. In je landen of de nationen, haar zo'n je proeft, en dat schaft het baaste. Maar wat interessant is, is dat zogar zo'n regering dan met de tijd boy afgeet. Want zo'n die in een regering zijn, niet obacht geven op wat God te zeggen heeft van regeren, dan jet het boy af. Dat is dat schaft, vriend. Dat is zo als dat schaft. Daar is dan ook immer de vraag wie een wat God zegt van regeringen. Dat hij de instalen deed en uitnemen deed. Waarom is dat zo? Na zo als een zin. God geeft de nationen wat voor aan goed is. En manchmal meint dat God een regering geeft om de nation te stroffen.

Ik kom nu een beetje terug naar dat gestalt en wat daar passiert. Wann behouden hast, als die Nebuchadnezzar dat zag in zijn droom, zag hij dat daar een steen uitgesneden wordt uit een boog en dat rolde erop en traf dat gestalt en versmatte dat ganse korte fine stof dat de wind weich bloost. Sogar dat goud en dat zilver en dat brons en dat ijzer wordt zo fijn gemold dat het bloos stof weer dat de wind verpijzerd. Daar weer nus gebleven. Over de steen die van den boog uitgesneden weer, was en neem schließlich de ganze welt aan. Dort weer dan een beeld ervan dat Jezus zijn rijk abstalen wordt en hij wordt al die tjenigrijke vernichten die in deze welt zijn gewaast en worden zijn. En wordt zijn rijk abstalen dat de ganze welt aannemen wordt. Also jo, dat wordt de beste vorm van de regering zijn. In einem Sinn ist je dort dann so aus in Diktatur. Aber hier wird ein leeftoller Diktatur sein. Da wird wahre Fried sein. Sind aus dieser Welt noch nie gesehenhaft. Hier wird über die ganze Welt regieren. Und hier wird Schenenbrücke nur rot fragen, wo er das tun soll. Hier wird voller Weisheit und Wissenschaft haben. Hier wird nicht ein Herd Menschen haben, nur den hier gönnen wird verrot. Oh, hij wordt zonen haar die met hem regeren worden. En dat kunnen zonen zijn die nu nog meer hartje even radio, wer weet. Over zonen die met hem regeren worden, worden dat krijgt ze doen als hij dat wel je doen haar. Niet je ene willen. Hij wordt geen hem nog rood vragen. Over hij wordt veel rood geven, dat jo. Over vriend, ik zei die, wanneer die niet voor Jezus nu en sluiten is, dan wordt du niet door zijn. Du wordt dan in de kwal steed zijn. Aber zei, dat is niet nodig dat du door zijn zijn, wil Jezus heeft alles gedaan, zodat du kunst je raad zijn. Stal die niet jegen aan, jegen arm. Behold, dit is zijn welt, dit is zijn welt al. Hij heeft die erschaffen. En hij wordt dat nog eenmaal te alle creaturen duidelijk maken, dat dit zijn welt al is. Hij heeft nu ook de macht en dat recht irgendwem uit deze wereld eruit te nemen dat hij wil. Een bijspel, jo? We hebben ook een trouble met Eemstje. Ik leeg niet Eemstje. Maar ik heb macht over den. Ik kan jeft uitstrijden den los te worden. En waarom? Wil de passen niet in mijn programma van mijn dag voor dag leven. Deze wereld is God zijn wereld. En hij wordt door met doen wat hij wil. Hij kan alles vernichten dat niet in zijn programma en in post. Oberharig, vriend. Hij heeft de wereld zo leef gehad dat hij zijn eens gezien schickt, zodat wij mensen kunnen geraakt zijn. Hij had ons alle kunnen vernichten met een woord. Aber wat deed hij? Hij schickt Jezus, zijn zoon, en deed hem niet schonen, aber leed hem op een kruis sterven, en dan bracht hij hem terug van dood, zodat wij kunnen dat eeuwig leven hebben. Denkt ihr dort nur, Freund? Bitte. En ja, ein Tag, wenn Jesus wird in dieser Welt regieren, wird alles gedonnen worden, nur sein Welle. Eine See, dort ein Hohn, wird nicht einmal treien, ohne sein Welle. Jo, dort ist so, als es wird sein. Mir ist so, dass wenn du die nicht ver am Dolby gedäst, wirst du nicht einmal Welle in sein Reck sein. Dort hielt sich Kraft euch, aber mir ist so, dort ist Tiet, dort wie einmal streng reden, en dat zo uitleiden als het is en wat zijn. Vriend, dat komt een tijd, want alle knieën zich worden ver aan doorbiegen. Leef me dat. Maar wanneer dat nu niet gedaan wordt in dit leven, dan wordt dat gedaan worden wanneer je ver aan stonen wordt voor den grote witte troon. En die wordt bedwongen worden ver aan door te biegen. Maar dat eng van dat is de vier zee. En mijn vriend, daar wist u niet aan. Aber dan moet je hem nu aannemen in dit leven. Doe dat niet verslansen. God zijn vorm van regeren is volkomen het regeren. En alle mensen worden aan matte ongedoen zijn. Wanneer ze dat wel echt doen, goed. Aber wanneer niet, dan wordt aan bedwongen worden dat te doen, voor er een het vernichten. Eind vinden ze door, wordt hij terugkomen en zijn werk en wellen en vieren. En wie zullen ons nu reed maken voor die tijd? Wader van den goldene kop met de theeën van ijzer en lijm, is door een verdorven dat goed en te worden is.
Ik word om deelwens terugkomen naar dit en dat zevende kapitel in Daniel. En also waar ik hier niet in heb, wat jeven wegen in ieder een van deze Tjenigreks. En wanneer we in dat zevende kapitel worden zijn, dan worden we dat je neef bechecken, wanneer we van de vijf wilde beesten reden worden, die Daniel zag, en zijn visioen door in dat kapitel beschreven. Daniel kreeg een deel meer als Nebuchadnezzar hier in zijn droom kreeg. Ik wil hier nog wat erwähnen, en dat is dat er geen welt, geen rijk is, nur dat Remische rijk. Dat Remische Weltrijk is dat laatste dat door wordt zijn. Dat heet van mensen opgestald. Endlich is dat nu in de wereld, aber niet zo als dat nog wordt zijn. Zeg maar, al die anderen worden vernicht door een andere Tjenigrijk. Dat heet van Boete. Aber geen zo'n rijk deed Rome vernichten. Door weer een die Attila heet, die Rome even neemt. Aber hij weer zo bedoeld met wat hij zag, dat hij zijn armee neemt en verleidt die stad, zoals die weer en deed die niet vernichten. Dat Remische Rijk valt eindelijk apart als een grote nation, aber dat is in eenem zin nog te zien in de verschillende landen in Europa, zoals Italië, Frankrijk, Duitsland, dat Spanische land, Engeland enzovoort. De Remische gezaten zijn nu te vingen, en de verschillende landen in Europa. Daar is ook een Tsjechzin in de landen, zoals dat weer met het Remische Rijk. Daar is veel Tsjech gewaast in de landen, zei dat Remische Rijk uit een eenval. Jonge mensen nu willen dat liefst niet Duitse of zonen genaamd worden in eren landen. Die willen dat liefst Europeanen genaamd worden. Dat is interessant, hoe zaken daar toe komen, zodat het reed wordt zijn. Wils eind van deze tijden wordt door een man komen, en een schrift wordt hem aangediend als de zindermaan, of de antichrist, en hij wordt dat Remische Rijk waar de toopstalen. Die had dat nu al te tijden geproefd te donen, dat hij dat toop te stalen. En die had nu al een algemene geschaftsinrichting. Daar zijn ook andere dingen die door nu hand deden. Aber dat wordt niet passeren, maar zest wordt passiert. En wat is dat? Na mijn vriend, dat is de ontrekking. Wils de zendermaan kan niet geopenbord worden, maar de heilige geest, die godloosheid nu hingeren deed, uitgenomen wordt. En wanneer die uitgenomen wordt, worden alle christen ook uitgenomen worden. En dan, jo dan, wordt de zendermens een godloosheid den welle ha. En vriend, ik zei die dat wordt een schraadelige tijd zijn. Daar zijn veel die geproefd ha. 30 jaren dat oude Remische Rijk waren toop te stalen, aber had dat niet kon voortbrengen, wils de tijd nog niet riep is. Een van die dat niet zo zeer lang terugproefd toop te stalen, weer de Duitse Hitler. Aber die bracht dat ook niet voortig. En nu komen we naar de 44 en 45ste vers. En hier is nu te zien hoe de weltchenig recapieerd worden vernicht worden, en dat Himmelse Rijk wordt opgestald worden. Ik lees die nu. En aan de dag van de Tjenigs wordt de God van Himmel een Tjenigrijk opstalen dat niemals wordt vernicht worden. En dat Tjenigrijk wordt niet door andere geloten worden. Dat wordt al deze andere Tjenigrijken vernichten en dat wordt op eeuwig stonen blijven. Wilst u zeggen dat de steen uit den borg eruit gesneden wordt ohne hang, en dat het dat ijzer en de topstrikken lijm en de brons en dat zilver en dat goud en tweebreken deed, de almachtige God heeft hem tjenig weten laten wat nou dit passeren wordt. En de droom is zeker en de mening is te vertrouwen. Also, hoe wordt dat alles nog eenmaal toe een eind komen? De weltjenigrijken worden alle aankomen. Dat poort van dat gestalt, dat Nebuchadnezzar zag, dat van leim en ijzer weer, dat leim is een beeld van de veldje die dat Remische Rijk opmoog, die zijn alle verschwongen. Aber dat ijzer is een beeld van Rome, dat nu nog daar is, aber niet zo als een weltchenig Rijk. Aber dat woord waar het opgestald worden. Ik zie zo dankbaar dat we nu in die tijd leven, wo we nog kennen de Heer Jezus aannemen als Heiland, een arm verkennen. We leven nu in de genoodtijd.
Aber mir ist so, dass wir all dicht bei dort eng von dieser Zeit sind. Und wort dann? Ich lebe die Entrückung als dicht bei. Wo dicht bei, weiß ich nicht. Aber wann die Entrückung passiert, dann fängt die Triebsaltit fuhrts an. Und wann du Jesus nicht angenommen hast, ver dem, dann, mein Freund, wird es zu laut sein. Die Bibel macht dort klar, dass wann ein Mensch das Evangelium gehört haft, und dort aber nicht angenommen haft, wann die Entrückung kommt, der wird dann nicht eine Gelegenheit haben, dort zu tun und die Triebsaltit. Wir wollen da mehr von Rede Lothar. Gottes Segen, meine Freunde.

8 jaren heeft Marietje haar mama. Doch nu wie haar mama wiet af, dan de mama wie vroeger krank geweest en nu moest ze op langere tijd te de koe weg. En Marietje viel de mama en manchmal bang zich ook zei aan haar. In deze tijd leeft Marietje bij een familie Janssen. De familie Janssen wie een best een richere familie, die houdt ook een loofje en een dochter die houdt Leina. De Leina houdt zwakke bein en kon niet zo goed gaan en wie doet echt veel alleen. En voor de familie Janssen werd het zo wunderbaar dat Marietje nu bij Ernst wonen deed. En zo konden Leina en Marietje taub onrecht hebben, de leraar kwam sogar naar Ernst naar huis. Dan konden ze nog haar taub de schal opgeven maken, ook veel tijd met spelen verbrengen. Eindelijk ging het hem alles goed. Eines Tages moest Leina weer naar de dokter gaan en haar bein werd gecontroleerd. Daar bestelde dokter Faust en zei Leina, weet je wat? Die Leina nu leimol die netje te ziet en voor zich immer vorkne allein te gaan. Die muskelen hebben zich goed ontwikkeld en eigenlijk zoest je dat schaffen. Dat je voor Leina gar nicht. Dat voor zich te gaan, dat deed ook wei. En daar wees ze niet zo schoop drap. En als ze dat Marietje vertelt, zegt Marietje, du, Leina, dort was du schaffen, weißt du wat, ich halb die dabei, gemeinsam, en gemeinsam, wo wir dat handkriegen. An disse steht, wie anse Tjenja-Geschicht in der letzten Stund te enge gune. En von dort,

Engel sloan in een huis kom, jente de mealtes voetstup en tinnerstof spelen. Als ze dus er schoon om spelen wieren, kon tante Jonsje met Hertha nen. Op haar bed met gans ernstige zesta en ook gans dal wieren de bed. En de tiende Mriesje met zo'n dalle ogen aan. Mriesje, dit vind je toch niet in ordning, zei tante Jonsje. Wat? Du wilt zo goed van wat ik red. Dan kost het wenigstens betalen komen. En niet nu nog zo doen als van de vernoest wordt. Aber wat? Het heb toch wat heb ik te doen? Hertha, zei du dat. Ik breng dit niet van wat de tinte te zeggen, want hij mij zo driest onleest en mij nog zo in de ogen ziet als van ze als een aschelspenseltje is. Nee, dat zei toch niet. De Hertha zieht Mriesje met dolle ogen aan en zegt, du gwastommel, du hast de hut tweeën mocht van tante Jonsje, du hast de dieren vader de opgebroken. Wen hut? Du woit zo goed, uit de ronde deus. Het hebt hun hut, je zoonje. Nu du wenigstens niet zo, als wanneer nust woitst. Du jest een koma en wast er zetten, bad van de lotse ovenst. Tante Jonsje bracht er alleen en bad, het weer loodse ovenst. Mriesje zat alleen in de diestere tjolle koma en hield. Aber ze had ook zo'n hut tweeën mocht, en er eens wat voor haar vader. Ze wist überhaupt niet van wat hij redde. Voor wat er maar nog maar eindelijk naar huis kwam, ze wilde hier naar huis naar haar mama. Waarom bestroefde hij haar, wat ze toch nog te doen had? Nu werd al zo lood. Dan kwam Hertha en zei, Goe, sloepen gonen, du triest van dat hun ongast. Zijn gwastommels wint zo driest leeën, du triest hun ongast. Goe voet en bad. Ja, Mriesje Jens is treurig toelaaien, ze kon eens aanslopen. Nee, die wil ze niet alleen blijven. Ze wil wasranen. Op een woehaan. Lang hield ze nog, en dan sloop ze in. Als ze zijn mans opvoeg, hield ze dat in een oberstof al wat frosten te jeten. Zo ziet, ja, ook Lonja er baden zo ladisch. Lonja is ook al de goede frosten te eten. Zo trok ze schwind aan en ging ook. Aber daar kwam Hertha en zei en zei, du wordt van hier een tienerstof eten. Van de middag willen Jons met er Lonja een tier gode voren. En du wordt niet met voren. Zo'n schlechte tiener, die moet eerst mal te bezin komen, die moet zich eerst mal entschuldigen. Hier wirst du zetten en darüber nu denken, wat du gwaste te doen hast. Mriesje wie so treurig. Wozu ze betanen, wann ze nus te doen had?

Nu middag, hier zoek, wil je zich rood mogen. Leuna komt nog naar Arias ran en zegt, Mriesje, mijn mama en papa zijn die niet dol. Die willen bloos dat je dat betaalt. Dat je dat eindelijk teugelt dat je dat wirst. En dat je dan zei ze zal die toch verzeihen. En dan kost je al met. Het hebben alles gehad. Maar die willen niet dat je geleerd is. Wat zal hij teugelen? Nou, du weet toch dat met een hout. Wat is met hem hout? Vroeg Mriesje. Mijn mama had zich drie huids besteld. En ze heeft hij nog niet betoeld. Ze wilde eerst bestellen en zette als haar de pose. En van haar de pose, dan wilde ze die behullen. Maar weet je, dat is ook de post die krijgt niet. Dan wil ze ook terugschrijven. En daar is nu de vader twee gebroken. En mijn mama wordt ganz neef. Als we willen rust voor een dokter, wie er nog voor is. En nu komen we terug en nu is die twee. En du wirst toch door een sloopstoel. Ja, aber jetzt haben die Dösen nicht gesonnen. Jetzt haben nur zu tun. Aber wer kann dann gewesen sein? Ein Hertha sagt auch so heftig, die Dösen. Sei doch schwind, die soll die verzeihen, der Konsument im Tiergut.

Nee, zei Marisje. Maar hij doet niet weer, dan wordt hij ook niet vroeger die zal me vertellen. Dan wordt hij ook blij wachten, wat de waarheid eruit komt. Maar Marisje, daar kan geen waarheid eruit komen. Door wie bloes Hertha en du weer in huis. En Hertha heeft die zoon waar du in een schroepstoel wirst. Dan blijven ze ons hier, zei Marisje. Ook waren ze zich zo schuld op een tiergorde gefreut. Ze wie nog nie een tiergorde geweest. Aber da kam Onkel Jonsen al en zei, Leuna, kom, ik neem die op een arm en dan wel weer een tiergorde voor. Ja, Marisje zieht ten Fenster en zag wie de auto rauffuhr vom Hof. Du würde nur einen schönen Dach haben. Und so, so wo hier warst, so wohl ihre Mama.

wortel immer dunkler zu ovenst. En wann het hier soll de ganze Nacht zetten, doch Mrische, dat is ja schreitlich. We kunnen het ook zo dumm zijn, en wascheren van Jons. Nee, dat wie ook falsch, en dan heb ik nog iets lamt. Nee, nu geen het Mrische ook niet beter, als bij Jons thuis.

Dit wie nu de 10-jaar-stund van SW Radio Segenswelle met Jeroine Schiermacher. Bist du bij de nächste 10-jaar-stund wat daar dobi? Na, ik word mij darüber freuen. In jeren konst du deine vriend dat tau anlode. Bat dan!

0: maar 30 minuten.
1: Een hartelijke groet en welkom zijn we alle nieuwe hierers te zeeren zij je interessante geschichten harsen. We wensen je veel vrede bij het houharsen. Wirst du auch lieber mit dem Schlede oder Bissi zur Schule fahren als mit dem Schulbus? Annette und Lukas, die in der Schweiz wohnen, jagen jeden zum Morgens mit dem Schleden rauf. Ho, war nicht taub, weil sie können sich nicht verdrügen. Warum ist es so schwer, sich zu verdrügen? Ohne den Sach ist was passiert. Lukas will dort nicht. Hat er dort wirklich nicht mit Welles. Hij deed zeer boosig voren en dan staat zijn schlede met aan het eren taub. En zij val hem groven aan.
2: Dan mijn ezel, kost niet oppassen? Hast je geen uw in kop?
3: Anne, dat deed mijn leid. Waar helpt die?
2: Verschwind hier, die helpt brugheid niet.
3: Dat die dag niet zo afrijden, die blöde kaas.
1: Ganz sterke vroren en met not een beetje kom Annette veel te laat naar de school.
4: Annette, wat is passiert?
2: Dat is Lukas in je schuld. Hij heeft me in een groeven neen geschubst en dan is hij weggerend en heeft me alleen geloten.
1: Alle hadden medelijd met Annette en Lukas dem wordt boys aangecheckt. Dat wist je ook China dat Annette in ihrem hart krijgt zo schlacht wie als Lukas. Alle klassenvrienden stonden bloß Annette bij. Weil sie hat ja auch keine Mutter. Menschen seien bloß, was Buten ist, aber Gott sieht dort hart an. Eine stelle Stimme sieht Annette und Lukas, dort hart sind es. Aber China will dem ersten Schritt tun, und so wird alles bloß noch viel schlimmer. Im Frühling, als der Schnee geschmolten wird, beginnt Lukas und der Boy Dani mit seinem Witten Mietzchen.
3: Wat is die doe?
5: Ik durf voor Annette blijven pleiten.
3: Zo, voor Annette die zuster als dan.
1: Lukas nam Dani de bloemenwas en schmeidde op de eerd en vertrompelde.
5: Dat zei ik mijn papa.
3: Dat was die niet deine.
1: Lukas nam Dani zijn kootje en hield dat even dem afgrond. En dan ging alles zeer schwind. Schneewittchen deed Lukas kratzen en dan leidt hij dort vallen. Dani met zijn 5 jaar klotter dort hing aan, rutscht uit en valt ganz diep rauf. Lukas zit am ganz vertwiebeld hing aan.
3: Dani, leest u nog? Zeg doch wat.
1: Keine Antwoord kom. Lukas zit zich am in randne huis. Hij verstopt zich in de schien en hield. Wat dan passiert, dat verroot ik die beim nächsten Spiel zum Harschen.

Ich schreif je mal, nur die Juden erst, und dann nur die Heiden. Also diesen Plan führt hei immer weiter durch. Nu jink je hier in Thessalonich nur die Juden schaul. Dat sagt uns, dat du eine bedienende Soul von Juden in Thessalonich wohnt. Dat sagt doch, wo lang hei du wir. Drei Sabbaten lehrt hei an uit de Schrift. Wie würden vielleicht sagen, hei wir ungefähr drei Werk dabei. Nicht ne sehr lange Zeit, aber hei kauft diese Zeit uit. Und hei lehrt an, doch wohl jeder Tag in diese Judenschaul. Aber wo lehrt hei dann? Wel, we moeten vers 3 lezen. Hij leed aan de schrift uit en merk aan dat kloor dat Jezus lieden en van dood opstonen moest. En hij zei dan dat dit Jezus, den hij predigt, de Christus weer. Hier worden 3 weerden gebruikt, wat ons zeien wo Paulus deze Juden proeft met het evangelium te erreken. 3 weerden. Het eerste woord is... Hij deed met aan de schrift ongezeken. Dat meint, ze dachten door even no en tuschten er gedanken uit. Dit is een zeer goede weg, dat evangelium andere mensen bij te brengen. Wanneer een met antoop en de schrift ziekt, door van last, door van reed, in gedanken uit tuscht. Op deze weg komen mensen op gedanken, wat dat werkelijk meinen deed. Ik leef dat in onze Mennonitische kerken, is dat veel te zeggen moet, dat we bloos immer predigen doen, dat er een affaire staat, en die last oder die predigt, en die andere mensen horchen tau, aber die hebben niemals ne gelegenheid door even no te freuen. Paulus wil dat niet zo. Paulus wil haan dat die mensen, te wem hij red, dat verstonen zullen, wat hij gezegd had. Also, hij ongezocht met antaub, de schrift. In tweede wat de Bivia wou hij leren deed weer dit. Hij erklärt aan de bediening van de schrift dat Jezus van dood opstonen moest. Dat meint, hij brok dat oude testament. Aber hij erklärt dat ook. Daar komen we ook werken te kort. Onze predigers lezen oder predigen wat, aber ze erklären dat niet genoeg, zodat jeder mensch dat versteht. Dat is mijn verlangen. Durch diese Radiosendungen, dort wie das Wort Gottes sollen verstohnen, dort wie den Hintergrund würden verstohnen, dort wie würden verstohnen, wo die Menschen wären und wo die dachten, in Wort an ab dem Hort lag, so dort wie besser können verstohnen, wort Jesus und wort die Apostel meinten, als sie dort schreiben und dort reden deiden, wort wie am Neuen Testament, auch am Alten Testament, lesen. En dreddet wat we hier zijn is, hij bewijs aan dat Jezus de Christus is. Dit is een dreddet. Onze predigten zullen niet zo flauw zijn, dat mensen zich dat bloos voor een stund oder zo aanhören en dan gaan ze naar huis en vergeten daarvan. Paulus merkt zich mee dat hij aan bewijs dat Jezus de Christus is. Wo deed hij dat? Hij zocht zich al die steden im Alten Testament, wat prophetisch over Jezus reden deiden, en dan deed hij aan bewiesen dat Jezus kracht deze prophezeiung erfeld had, en dem wat hij gezegd had, oder wat hij gedonen had. Hij bewijst aan dat Jezus, die Christus weer, dat hij de geschekte, de jan ja weer, wo nu de Juden al lang geluurd hadden, als er Messias. Denk je mal nern, wann Paulus dit voor 3 week door aan de Judenschool je donen houd, dan moet er doch wat ruit komen. Dan moet er doch wat passieren. En kraak dat deed het ook. Nu lezen we den 4. vers. In welche van aan geleefden en gezalden zich te Paulus en Silas, en zou ook een grote tschauf Gottes verchtje geriechen, en veel van de verneemste frühes. Is dat niet een wunderbare val van deze Bibelarbeit wat Paulus door deed? Eerstens, welche Juden? Dat kämpft mir even zo'n beetje weinig für. Dort mo bloß welche Juden. Also, viele Juden han dort dann nicht geleift, dort Paulus sehen. Aber dann sagt het, sei ja viel gottesfürchtige Griechen. Dat wären so ne Griechen, wat all ein Verlangen hadden no Gott. Vielleicht wäre sie sogar all mit den jüdischen Glauben bekannt, aber die

En we wensen dat de haard immer ware aan zijn in mocht. Door een beet wie immer ware, en dat wel we ook ware doen. Leiber voor hem hemel, ik dank die van harte dat u en die grote genoed die rauf geloten has, to ans menschen dat dienen zijn, Jezus Christus. En du hast ons den Weichheit gemerkt, op den wie nu die komen durven, en ook dat den wie zeilig worden kan. Help ons ook in deze tijd, dat we de genoede die ons onbeiden des, in Anspruch nemen ook voor die leven, en dat we niet onder grote verbiegungen wat du ons onbeiden des, nämlich dat heil aan Jezus Christus. Help ook van der alle tau hier dat woord ab te nemen, en luter dok zum Sehen vor einem jeden einzelnen deinen. En Jezus in nun bedek dat, en dank die van harten voor alles. Amen.

Ik verafscheid me van jou, van jou. In Lujund en ook waar de nächste Mool te horen. Onze onschrijf is Box 248, Guatemala, Chihuahua, Mexico, 31500. Ons telefoonnummer is 625-584-1080. Onze godsdiensten die vangen zondag klok 9 aan met zondagschool. In klok 10 is de hauptgottesdienst in zo'n uwe klok 6. En naast dit in ook een kamer 22 blauwe uur.

vandaar wil ik in mijn boodschap waarden met Jezus zijn gelijkenissen wieder maken. En de laatste geschicht zag wie we een jonge man keim en hebben wil dat Jezus zijn broeder aandienen zal zijn Aufgabe met hem te delen. Jezus zegt dat hij niet dorthin gekomen is Aufgabe aan te delen. Dan vertelde hij aan dat gelijkenis van de rijke Noah. De rijke farmer had bloos top gekleefd omdat hij veel verrood hebben wil en een gemütlich, leichtet, sorgevrij leven hebben kon. Jezus warnt de mensen wat am touw heren, dat ze ophouden zullen, weil dat leven niet bloos uit eten en drinken besteedt. Wie weet je al wat het in rijke Noah ging? De Heer zei te hem, du Noah, deze nacht wo ik dat leven van die verlangen, en voor wem hast du dat alles top gekleefd? Om eng van dat gelijknis steht dan nog, war da eine Warnung, wann der Herr sagt, dat het allem so gone wordt, denn ich rik es an Gott. Dat van dörsche gelijknis handelt sich van twee Bümeesters, der beide ein Hüsbühe. Wie finge dat van dörsche gelijknis an Lukas Kapitel 6, der falsche 46, der 49. De Sänger worden erst ein Leid für ansinge, en dann wel wie top Lukas 6, der falsche 46, der ich 49 lese.

Wel wie het uit Lucas kapitel 6 van vers 46 tot 49 lezen. Hier zegt de Heer Jezus, waarom dan je mij haar, haar, en doe het toch niet wat ik je zei. Ik wil je wezen met wem dat te veel je is, die nog niet kent en hiet wat ik zei en dat dan ook deed. Die is met een mens te veel je, die een huis bood en die bad op de grond grof, om den grond door en op te laaien. Als dan een hoogwater kwam, reit de storm om huis op touw en kon dat aber niet bewegen. Dan dat stond op dem Steingrund. Wer aber hiet en dort nicht deed, der is met een mens te vergelijken, die zijn huis ohne einen Grund op Sand bood. En de storm reit zich door aan en dat huis valt bald taub en de schode weer groot.

aan het programma zijn alle op cassette en op cd's te hebben. Eén cassette of een cd met twee programma's kost $10. Check ons het geld met wanneer je dat bestelt en schrijf ons of je dat op cd of een cassette hebben mocht. Wanneer je een van onze programma's bestellen mocht, check ons het geld met wanneer je dat bestelt. En wanneer je niet in Canada woont, ken je deze programma van de station waar je de hier krijgt. De nummer voor dit programma is 631. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt nu het programma nummer 631.

Wanneer deze programma te zien zijn, bed we junt van harte dat ook met jullie goede mailen te maken dat die ook weer uitgestrooid worden kunnen. Wanneer je zo goed bent in dit programma financieel ondersteunen mocht, doet dat met de vermoeding Lord German. Anders geht dat geld voor andere zwaartje. We danken voor jullie gebeden en ook voor jullie ondersteuning voor deze missionsarbeid die ons het mogelijk maakt God zijn woord uit te strolen. Mocht God jullie rijkelijk zegenen. En nu verabschieden we ons waarde van jullie. Want God het zo wel, hier een wiederprogramm door de zending Licht vom Evangelium am einen Weg op dezelfde steed in dezelfde tijd. En wanneer die vrouwen of de bemoedigingen tot de vandaagse zending hebben, schrijft ons. Viele van jullie schrijven ons pinklich in Mörkansmout, dit is deins true wieder te maken. Je hebt ons ook weitergeloten dat je voor ons bede. En we danken jullie van harte dafür. Schrijft ons ook wieder. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Canada. En nu nog God met jullie. Bitte uns am einen Weg weiter, Herren.

0: De klok is 12.
1: Ik ben Hilde Friesen en ik brood van het leven van jou is uit 1 Mose 39, 1 en 2, hoe dat zegt. Jozef vader werd naar Egypte genomen van de Ismaeliten en in Egypte Potiphar had hem daar gekocht. Potiphar werd een van de kennis zijn aangestelde, de bovenste van de wachten die om de kennis gezend. De haar werd met Jozef en hem gelang wat hij deed. Hij woont in zijn Egyptischen wird zijn huis. Alles kind interessiert wie de geschicht van Jozef zei. De geschicht van wo zijn breide arm aus dem Schloo verkauften, wo hij am Gefängnis tuim en wo hij endlich de verste van de regering wordt. Die poorten mögen een besonderen Eindruck, wenn ik die lesen deed oder wann die vertaald worden. Ohne Twiebel sind ook meier aus bloß ik, wem diese Geschichten interessieren. Also wel betreig nur eine von diesen Geschichten gehen und ein Kapitel uit Josef sein Leben betrachten. Wie fingen Josef aus dem Sklav in Ägypten? Seine Brüder hatten gerechnet, am Laut zu merken, aber hatten am Leiber an die Ismaeliten verkauft, die am dann Lothar nach Ägypten gebracht haben. Wo anders wie sein Leben als dort verhergewachsen wird? Hij weer de lieblingszijn van een rijke man en zijn leven weer ganz ohne zorgen gewaast. Nu moest hij de geringe arbeid van een gewijnlige schloof doen. Wou troostloos en aanmoedig worden zijn omstand aangemerkt hebben, wanneer hij aan zijn leven verherdenken deed. Einem wou dat niet wonderlich zijn, wanneer een lezen deed dat als Potiphar Jozef kauft, jijf Jozef ganz moedloos op. Oder sogar, wenn einer lesen würde, dort Josef sich das Leben nehmen. Viele Menschen, die viel weniger durchgegangen sind als Josef, haben krank dort getan. Viele Menschen, die einen großen Verlust erfahren haben, entweder durch einen Todesfall in der Familie oder durch Bankrott gehen, wissen gar nicht, was es damit zu tun, als sich das Leben nehmen. Josef aber hat nichts zu tun damit abgeben. Das sage ich bloß, de haar wie met Jozef en arm gelang wat hij deed. Zo'n uitdruk is te staunen. Dis Jozef wie een vertreffelijke jonge man. Dort neemt een sterke karakter toen een zo'n omstand vrouw en standhaft zijn. Dat is klaar dat hij wist wat dat meint tevreden zijn. Dat is klaar dat zijn tevredenheid niet van de omstand rondom hem afhängig wird. Wanneer jij moest omstand wieren die een jonge man kunnen treurig merken, Jozef zijn omstand wieren ganz sicher zonder. Hij weer in een vreemd land, waar hij in eerste geval de schwere opgave had de vreemde spraak leren, en waar rondom de mensen afjetten aanbeden deden. De mensen kenden niets van den leven je God en keiner jijf erend wat raam om hem kennen leren. Keiner kon met hem metvallen en door wie keiner uitzicht dat dingen zich jemals ändern würden. Da wird keine Aussicht, dass er jemals weiter sein Vater sein wird oder von ihm hören oder dass der Vater von ihm hören wird. Wenn seine Freude von seinen Umständen abhängig gewesen wäre, dann würde er keine gehört haben. Wo kann dieser junge Mann in so einem Umstand froh sein? Das ist, was wir in den nächsten Andachten ausfangen.

0: Hier het nächste nieuwe kapitel uit het Nieuwe Testament. Uit het boek Offenbarung.
1: Kapitel 12. Dan zijn we in hemel een grote teken voor een dag. Een vrouw met de zon bekleid en de maan onder haar feit en op de kop een kroon van 12 stierns. Zij weer zwanger en schreeg en grote kwol als dat de geboorte zijn. Dan zijn we in hemel een andere teken voor een dag. Een grote rode draak, die had 7 kaap en 10 hiernaar en op zijn kaap 7 kronen. Zijn zogel rijdt een dreddel van de stierns om hemel met zich en smijt hij op de eerd. En de draak stelt zich voor de vrouw die dat kind ter wereld brengen zal om dat op te vreten, want dat wordt geboren zijn. En ze bracht een zoon ter wereld, die alle veldje met een ijzerstang regeren wordt. En haar kind werd opgenomen door God in zijn troon. En de vrouw vloog in de wildnis neer, waar God een plaats voor haar rij gemaakt had, waar ze 1260 dagen verzorgd zal worden. In hem hemel brak een krieg uit. Michael en zijn engel kriegden tegen den draak en zijn engel. Over de draak en zijn engel verloren en veraan wie hem hemel geen steed meer gebleven. De grote draak werd uitgestaat, de oude slang, die de wijze vriend en Satan genaamd wordt, in de ganze wereld verleid. Hij werd met zijn engel taub rauf op de eerd geschmeten. Dan hier ik hem hemel een luide stem zagen. Nu is onze God zijn radung, zijn kraft, zijn rek en zijn Christus zijn kraft gekomen, wils nu als onze breide erverkleer, die aan dag en nacht ver God verklag, raufgeschmeten. En ze hebben dicht dat lam zijn bloed, en dat woord wofer ze aanstonden, even am gewonnen, en aan wie dat wat am dood nicht am er leven te doen. Nu vrijt junt, die hemel en die door binnen wonen. Ober wei die op de erde en op dat meer wonen, wils de beiser vriend als nu junt raufgekomen en als schrecklich worden, wils hij weit, hij haft maar in een korte tijd. En als de draak zag, dat hij op de eerden abgeschmeten weer, vervolgde hij de vrouw, die den jong ter wereld gebracht had. Over die vrouw waren twee vlechten van een grote odler gegeven, dat zij nu ihren plaats in de wildnis vliegen kon, waar zij 3,5 jaar verzorgd wordt en waar de slang haar niet aangriepen kon. Dan spiech de slang een waterstroom uit de muil, die vrouw hing eraan, dat zij door van zal metgereten worden. Over de eerd kwam de vrouw te helpen en moog haar muil op, en slokt den stroom op, den de draak uit zijn muil schoot. Dan weer de draak riet een taal over de vrouw, en ging door op los, jegen ihre eeuwige nokomenschap te kriegen, die God zijn geboten gehoord hebben, en aan haar zeichnis voor Jezus vasthouden.

0: Hier het nekse nieuwe kapitel uit het Nieuwe Testament, uit het boek Offenbarung.
1: Kapitel 13. Dan stond ik op dem Zand om meer en zag een tier uit dat meer uitstehen, dat had 7 kaap en 10 henen. En op zijn 10 henen had dat 10 kronen en op zijn kaap lasterlijke genomen. Dat tier dat ik zag, liggend een leopard, overhoud feit als een boer en een muil als een lijf. En hij droeg je van zijn kracht, zijn troon en zijn grote macht. Ik zag dat een van zijn kaap een doodswond gekregen had, over de doodswond wie waren geheild. En de ganse eerdbodem wundert zich over dat tier. En ze beden den droog aan, die dat tier de macht geeft, en beden ook dat tier aan en zeden. Wer kan zich dem tier gelijkstalen? En wer kan jeen am kriegen? En am wordt een muil gegeeft, grote dingen en lasterungen te reden, en am wordt macht gegeeft, dat 42 monate donen. Dan moeke zijn muil lasterend jeen God op, zijne nomen, zijne woning en ook die am himmel wonende te lasteren. En am wordt dat gegeeft, jeen de helje te kriegen en ook jeen aan te gewennen. En am wordt macht gegeeft, over alle volksstam in sproken en veldje. En die op eerd wonen, worden am alle aanbeden, dat zijn al die, den ihre nomes nicht in dat geschlachte laum zijn levensboek geschreven zijn. Wer oren haft, neem lot heren. Wer vastgenomen worden zal, wordt vastgenomen. Wer met dem schwert uitgemaakt worden zal, wordt met dem schwert uitgemaakt. Hier is de helje ihre geduld in ihr geloven. En ik zag een andere tier uit die eerd uitkomen, dat had 2 zo'n hirnen als een laum en reed zo als een droog. En dat eift dat eerste tier zijn macht aller veram uit en brengt de eerd en die door boven wonen bad door, dat eerste tier met de geheilde doodeswond aan te beden. En dat grote wunderteken mocht ze goor voor de menschen te zijnen, 4 vom himmel op de eerd vallen. En wils am dat weer gegeeft worden, ver dat tier tekens te donen, verleid hij door derg alle die op de eerd wonen, en beveel de eerdbewoner een beeld te maken, dat tier te eren, dat met dem schwert weer verwond worden en oberdag leeft. En am wordt dat gegeeft, en dat beeld vom eersten tier leven aan te geven, dat het reden kon, en dat het ook al die dat tierbeeld nicht aanbeden worden, dood maken kon. En hij bracht dat ook wat door, dat beid, kleinen groot, rechten arm, vrij oder verskloofd, een teken op de rechte hand oder am stieren gegeeft wordt, en dat keiner kijpen oder verkijpen kon, die nicht dat teken oder dat tier zijn nomen haft, oder dit zool, die voor zijn nomen staat. Dit fordert wijsheid. Wer dat verstonen kon, dem loot dat tier zijn nomen toptalen, wils dat als een menschliche nummer. Die nummer is, saas, saas, saas.

0: Hier het nächste nieuwe kapitel uit het Nieuwe Testament uit het boek Offenbarung.
1: Kapitel 14. Dan checkte ik en zag dat Lam op dem Zionsberg stonen en met am 144.000, die zijn nomen ook zijn vader zijn nomen op ihre Stirn geschreven houden. En ik hier een stem van hemel, zoals van een grote woter, aber ook zoals van dat lüd rommelt. De stem die ik hier, wie zoals van hopenspeler ihre hopen spelen. En ze zongen een nieuw lied voor de tieren en voor de altestas. En dat lied kon keiner leren, buiten de 144.000, die van de eer losgekauft werden. Dit zijn die zich niet meer frühlied verareinigd hebben, wils die hebben zich reingeholen en gonen dat lam hingeraan, wo immer dat hangeet. Die zijn van mank de mensen losgekauft, als eerstlingsvrucht voor Gott en dat lam. En ihr Müll worden keine Leeres gefangen, weil sie sind ausschuldig vor Gott sein Thron. Dann sag ich noch ein Engel mitten durch dem Himmel fliegen, der hat ein ewiges Evangelium, die zu predigen, die auf der Erde wohnen, dort erst alle Menschen von allen Völkern, Rassen, Stammen, Sprachen, und sehen mit Lüder Stämmen. Verch Gott und jeft an die Erde, weil seine Zeit zu Rechten ist gekommen, und bet den an, der Himmel und Erde und Meer, und die Wutterqualen gemocht haft. En daarop kwam een andere engel en zei:

0: De klok is eind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid, een halve stond voor die en voor mij.

Een schönen Gruß, lieber Hira. Welkom hier zu dieser halben Stunde mit einer guten Nachricht auf Lottich. Ich sehe Adolf Enz. Die Reste waren reine aus einem Palmbaum. Die waren so weiß aus einem Zederbaum auf dem Libanon. Die sind am Herrn sein Haus geplant und waren in Gott seine Verhef reine. Die waren noch eine alle Jahre Frucht tragen und waren frisch en om blijven. Daarom is te zijn dat de haar je recht en oprechtig is. Bij hem stoe ik zeggen, in een arm is nicht euer rechtet. Zo lezen we in Psalm 92. Wann wohl een vijlich met een plant is, in deze Psalm hier een boom, dan is dat voor ons, die we im Chaco van Paraguay leven, goed te verstaan. Woda is meestens ons probleem hier, en dat brukken die planten ook. En de Jeroen geleest in Psalm redet van Palmboom. De tijd, den Oscar Niefeld zich vandaag voor zijn bezinning uitgezocht heeft, die redt van Eilboom oder van Olivenboom. Of dat nu een Olivenboom is, oder of dat een Palmboom is, damit die goed vrucht dragen kan, brukte einen goeden bodem in ook water. De schrijver van Psalm heeft dat met zich in zijn jesliche leven verlegd, en dat wel we hier vandaag ook ze doen. Oberverje wel we nog een leid hier, dat leid wat hier nu tjemt heet, zolang mijn Jezus leeft.

Ik las ook nog wat no ewa den olivenbaum. Dat jefto eens het opvallend dit bij dem. Ze kon de olivenbaum zeer oud worden. De oudste boom, de schatsmond, die kon ze bij 3500 jaar oud zijn. Genau kon man dat niet van dem zeggen. Dat moest man dem storm opzogen en daaraan wordt man dat uitrekenen kunnen. Richtig veel vrucht reicht zijn olivenbaum eerst nog 20 jaar. En danach wordt abvallend. Je krommer en knubbelier de boom is, desto meer vrucht reicht hij. Dat eil vom olivenbaum wordt in de Bibel gebruikt als een beeld vom heiligen Geest. Vielleicht heeft de schrijver van Psalm dort am Deintje gehad, als er zich met dem eilboom vergelijkt. Ook de profeet Zacharia zit in een vision twee olivenbaum. En am wordt gezegd, dat zijn twee bijzondere dingen die voor God zijn. Deze beide treden waren op im laatste boek in de openbaring. In de laatste tijd waren twee bijzondere zeien van God optreden, en die waren besonders uitgerust zijn met God zijn geest om besondere opgave uit te vieren. Manche daarvan is niet zo klaar te verstaan oder te dienen, aber eentjen wie weten, wanneer wie dicht bij God blijven, dan worden wie im geestelijke leven gedeien, dan worden wie wassen, stoot zijn en vrucht brengen. Wer in mij blijft, die brengt veel vrucht, zegt Jezus te zijn genen. En dat is een woord wie ons meie zelen dicht bij Jezus blijven. Dat eeuwige, dat wordt hij dan in en derg ons tonen. Met deze gedanken sluit ik je af. We horen nu te laatst nog dit lied. Du bist zo trouwhartig.

0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. An das letzte Programm sah wir dort Daniel, den König Nebukadnezar, den Traum dienen deit. Und wir sahen dort den Traum in der Prophezeiung, wie er von was in der Zukunft würde passieren mit den verschiedenen Königreichs besonders. Und das von der ersten Programm, wo wir wieder seinen, in Meier an Einzelheiten, was der Traum für eine Bedienung hat. Wir wollen seinen dort hier waren eine große Warnung erst für Menschen, die noch nicht haben Jesus angenommen aus Erhellung. Ich lade ihn nur weiter an, sei er genau zu hören, um zu seinen, was wir hier von der Ware lehren können, besonders von was in der Zukunft wird passieren. Herr, ich danke dir Ware für die Bibel und bete, dass du dein Wort nur weiter machst, wirklich sehen und halt, dass jede Person, die du angeschaut hast, muss verstehen, was dein Wort zu sagen hat. Amen. Hier ist Ware Matthew und Prediger Elmer Reimer.
1: Nu vriend, wir sind von dort zurück in das Danielbuch und wir sind bei den 40. Vers in der 2. Kapitel. Wir sagen, dass Daniel wort nach dem König Nebukadnezar gebracht und haft am nicht bloß sein Traum geoffenbart, aber haft am auch die Meinung gegeben. Der König hat ein großes Gestalt gesehen, dort bitte gewöhnlich herrlich wie. Und Gott, der zu ihm redet, und eine Sprache, die König gut verstanden wird. Und dort Gestalt haft eine bitterste Herrlichkeit und Glanz und Modestigkeit, dort eine Verstellung wie von der Königreichs in dieser Welt. Und die Königreichs hat eine Herrlichkeit und Modestigkeit, aber dort wir bloß von Bütte und Gott dat, dat nu offenbare zu dem König Nebukadnezar. Und am Wort gesagt, dat he dort Haupt ist, dat he ist dort goldenes Haupt von dort gestalt. Am Wort gesagt, dat no am Wort ein Königreich abkomme, dort nicht so herrlich wird seine aussehend wie. Und dort wir die Schulter in Orems und Brust von selber. Und dort wird dort mit der Perser reich sein. Und dann nur dem wird dort ein Königreich abkommen dort mit Bronze verlegt wir. Aber dort Königreich wird auch über die Welt regieren. Dort wird der große Alexander sein. Dort griechische Mazedonien Königreich. Nun in den 40. Vers kommen wir nur dort vierte Königreich. Und ich will dort weiter betonen, dass dort nicht entfeftet ist, bloß feier. Dort ist wichtig, dass wir dort behole. Nur der 43. Vers. Und dort vierte Trick soll stark sein, so aus Isa. Und wills Isa alles fein verschwatschen dat, und alles verschmatre dat, so wird der Trick alles verschwatschen und verschmatre. Und wat dem anbelangt, wat du sagst, de feit und de teier, dat de port Isa wäre und port Tapstrick allein, dat Königreich wird gespult sein. Aber in dort Reich wird die Kraft sein von Isa, willst du sagst, dass dort Isa mit Tapstrick allein gemischt wird. Und indem, dass die Teier Port Isa und Port Leim wäre, so wird der Königreich Port stark sein und Port schwach. Und indem, dass du sagst, dass dort Isa mit Leim vermischt wird, wurde die mit Menschen Summe vermischt sein, so als Isa nicht mit Leim vereinigt ist. Nun, dort ist ein interessantes Schriftwort. Erstens, dort ist interessant, dass mehr Zeit genommen wird, von dort vierte Reich zu schreiben als die anderen drei Taub. Feier Farsch wurde genommen, um dort zu beschreiben, ein Utleier, der Daniel, aber bloß ein Farsch für die zweite und dritte Taub. Die zweite und die dritte sind beschrieben in den 39. Farsch. Dort vierte Königreich ist dort Königreich von der letzten Tide, und wann behole hast, dort ist gekriegt, was Daniel zu dem Nebukadnezar seht, dass dort Gestalt bediede deed. He seht zu ihm, dass he nichts wisst von dem Gott im Himmel, dem lebenden Gott. Die Nebukadnezar deed dort anbeten, was he sehen kann, jetta. Babylon ist vorken angedeet aus der Qual von auf Gottes Dienst. Gott hat nu zu dem König rede, der in Gestalt oder in Bild, aber dort wir nicht in Gestalt, das soll angebet worden. He laat dem Nebukadnezar weten, wat in de laatste tijden passieren wordt en hoe dat wordt zijn. Zien denken wie Emma han je vast en hoe dat alles toe een eng komen wordt in deze wereld. Dat heet als heet de badjink. En dan geeft God aan dit droom. De vraag is nu nog zeer wichtig. Wat wordt nog passieren in deze wereld? Daar is nog zes woord dat ik wil erwenen van dit. kon ik nu zeggen dat wie een beet terugstoppen willen en dat je stolt een beet bechecken van een eng af. Dat is tom erstaunen, dat is zeer groot. Dat we van zeer veel steden rondom te zijn, zoals de König Nebukadnezar dat zag in zijn vision. En dat is je markt van verschillende metolen. We moeten nu beholen dat dit niet in je stolt weer, dat van mensen je markt weer. Dit weer wordt dat God tot de König Nebukadnezar geeft en een droom. Dat heeft een kap dat gans van geld is. Dat bedient dan dat Babylon Chenichrik. Daniel zegt tot de König, du bist dat goldene kap. En de brast en orms vanzelf, dat is dat Medo-Perse Chenichrik. En dat brons is dan dat Griechische Macedonien Rik. De been en feit zijn dan van Ise met leem gemischt. Dat is dat laatste vorm van dat Romische Chenichrik. Also zijn door vier grote welt Chenichriks die hier opgebeeld zijn. Ik wil hier meerdere dingen erwähnen die zo als een beobachter zijn. Dat eerste is hoe dat wenje en wenje weet is van een Chenichrik naar nächste. En dat is klaar gemaakt en meerdere wij. En dat is dat jegendeel van wat nu nog zogar van gereed wordt. En dat is dat mensheid immer beter en immer beter wordt. Die ontwikkeling dat arbeiden, zeiden ze. Maar dat jegendeel is zo. Mensheid im grote ganse wordt ooier en ooier. Mensen zeiden vorken dat de regering immer beter wordt. Maar historisch dat dat behaupte dat het niet zo is. Die wordt leven ooier en schlimmer. Mensen reden van vrijheid, ze willen vrij zijn. En dachten ze zich immer meer verschloven. Die zeiden dat we nu veel meer kunst en wissenschaft hebben. Maar wanneer dat zo is, en ik weet dat zo'n zo is, bloos in gewisse henzichten, dan verstoor we die wissenschaft niet recht te brukken. Mensen hebben zich nog immer gepocht met wat ze voor zich brengen kennen en doen kennen. Maar dit gestalt is een bewijzen dat je langer mensheid blijft, je slimmer en ooier wordt het met hoe ze zich benemen en wat ze doen. Waren dat gestalt bewijst, dat eerstens en dem dat de methoden die bewezen zijn. Zelva is niet zoveel weet als geld. En brons is niet zoveel weet als zelva. En dan is door dat ijzer en de leem. Die doen zich niet ene met de andere verbinden. Door is een bijzondere zwakheid bewezen. En zekerlijk, leem is maar weinig weet in zichzelf. Also, dat beeld dat hier afgebeeld is, is dat de nationen weinig weet zijn, ene om andere, als dat dat veraan weer. Door is zekerlijk een verdorven van een naar het nächste. En dan is dat niet bloos dat de metolen weinig en weet zijn, ene om andere. Maar ook zo als die en dat gestalt gestalt zijn. De kap heeft meer eer als de feitha en zo wieder. Mij is zo wie stemmen door met en dat het zo is. En zo jeet het wieder. De brust heeft ook meer eer als de feitha. Maar heeft weinig eer als de kap. En dan is ook nog dat wat de schrift zelfs zegt. En de neen daar die te vars, zegt hij dat in dem König Nebukadnezar zine steed, waardoor een Chenichrik opkomen dat wenje en weet wat zijn als zien. En dan nog een derde dat wenje en weet wat zijn als de tweede. Also maakt de schrift dat zeer klaar dat mensheid wordt wenje en weet zijn met de tijd. Dat heet en weet en hoe ze zich verhullen met de Heer God en zijn weg en zijn. En dan is er nog een lei dat wichtig is te zijn en dat is dat de König Nebukadnezar de enige König en Herrscher weer en zijn welt König Rik. Maar dat nächste had de twee orms. En dat deed aandieden dat de Herrscher worden ingedeeld zijn in twee Herrscher en dat Medo-Perse Rik. Dat Babylon Rik weer sterker en dem dat het niet gedeeld weer tussen twee Herrscher, door weer bloos een. En dan dat Griechische Macedonien Rik funk met een aan. Maar dan deelt zich dat in vier Herrscher. En dan Rome, ja, dat vond aan met twee, zoals de twee been aan die deed. Maar dan deelt zich dat in tien, zoals de tien teer aan die deed. En de tien teer hadden niet veel macht, wil ze leem en ijzer weer. Maar dag weer dat een Chenichrik, en wanneer dat nu ook niet aangezien wordt als een Chenichrik, dag is de inhoud door. dat waar de woord en chenig rek zanne. En we kennen nu al de aanvang van dat toop komen zene en deze tijd. Door als voorken de vroeg ver je komen woont de baaste farm van de regering is. Is het zoont dat de regering is tegen volk? Eindelijk nee, dat is niet dat baaste. En de oorzaak is wils mensen zinder zijn. Is de farm die we worden een dictatuurvorm nanen, waar een mens de harsche is, dat baaste? Waar dat? Nee. Nicht van de dictatuur een mens is. Endlich is de baaste vorm van een regering een chenigrik. Waan? De chenig die Herr Jezus zelfs is. Aber dat is nu nog niet in deze medewelt te vingen. En wordt ook nog niet voor een paar jaar. Also, wanneer dat zo is, wat wordt dan de baaste weg zijn een land te regeren? Na verlegd wanneer zo'n mensen weer de jettelijk weer, en den en dan je wilt wordt, en die zo regeren worden dem hert om je vallen, dan kan dat wens dat baaste zijn dat wie mensen verbrengen kunnen. In je landen of de nationen, haar zo'n je proeft, en dat schaft het baaste. Aber wat interessant is dat sogar zo'n regering dan met de tijd boy aufgeht. Wann zonen die in een regering zijn, nicht obacht geven op wat God te zeggen heeft van de regering, dan geht het boy af. Dat is dat schaft, vriend. Dat is zo als dat schaft. Daar is dan ook immer de vraag wie in wat God zegt van de regeringen. Dat hij de instalen deed en de uitnemen deed. Waarom is dat zo? Na zo als een zin. God geeft de nationen wat voor aan goed is, en manchmal meint dat God een regering geeft om de nation te stroffen.

Ik kom nu een betrug nadat je stolt en wordt daar passiert. Wanneer behouden hast, als de Nebuchadnezzar dat zag in zijn droom, zag hij dat door een steen uitgesneden wordt uit een boog en dat rolt erop en traf dat je stolt en versmatte dat ganzen kort op fine stof dat de wind weich bloost. Zogar dat goud en dat zilver en dat brons en dat ijzer wordt zo fijn gemold dat het bloos stof weer dat de wind verpijzerd. Door weer nus gebleven. Over de steen die van den boog uitgesneden weer, was en neemt schließlich de ganze welt in. Dort weer dan een beeld ervan dat Jezus zijn rijk abstalen wordt en hij wordt al die tjenigrijken vernichten die in deze welt zijn gewaast en worden zijn. En wordt zijn rijk abstalen dat de ganze welt innemen wordt. Also jo, dat wordt de beste vorm van de regering zijn. En in een zin is je dat dan zo als een dictatuur. Ober hij wordt een leeftolje dictatuur zijn. Daar wordt worden vrede zijn. Zo'n als deze welt nog nie gezien heeft. Hij wordt over de ganze welt regeren. En hij wordt Chenenbrokken naar rood vragen hoe hij dat doen zal. Hij wordt volle wijsheid en wissenschaft hebben. Hij wordt niet een herd mensen hebben, nor den hij gone wordt verrood. O, hij wordt zo'n hart die met hem regeren worden. En dat kunnen zo'n zinnen die nu nog meer hartje even radio, wer weet. Ober zo'n die met hem regeren worden, worden dat kracht ze doen als hij dat wel je doen ha. Nicht je ene willen. Hij wordt geen hem nog rood vragen. Ober hij wordt veel rood geven, dat jo. Ober vriend, ik zei die, wanneer du die nicht voor Jezus nu entsluiten deest, dan wirst du nicht door zijn. Du wirst dan in de kwol steed zijn. Aber sei, dat is nicht nedig, dat du door zijn, wils Jesus haft alles gedoen, zodat du kunst geraad zijn. Stal die nicht jegen on, jegen arm. Behol, dit is seine Welt, dit is seine Welt al. Hij haft die erschaffen. En hij wordt dat nog eenmaal te alle creaturen deutlich maken, dat dit seine Welt al is. Hij heeft nu ook de macht en dat recht irgendwem uit deze welt eruit te nemen dat hij wil. Een bijspel, jo? Wie heeft ook een trubbel met Eemstje? Ik leeg niet Eemstje. Ober ik ha macht over den, ik kan jeft uitstreien den los te worden. En waarom? Wils de passen niet in mijn program van mijn dag voor dag leven. Deze welt is God zijn welt en hij wordt dan met doen wat hij wil. Hij kan alles vernichten dat niet in zijn programma en in post. Oberharig, vriend. Hij heeft de welt zo leef gehad dat hij zijn eens gezien schickt, zodat wij mensen kunnen geraad zijn. Hij had ons alle kunnen vernichten met een woord. Ober wat deed hij? Hij schickt Jezus, zijn zin, en deed hem niet schonen. Ober leed hem op een triets sterven, en dan bracht hij hem terug van dood, zodat wij kunnen dat eeuwig leven hebben. Denkt u dat nou, vriend? Bitte. En ja, een dag, wanneer Jezus wordt in deze welt regeren, wordt alles gedaan worden naar zijn wille. En hij zei dat een hond wordt niet eenmaal treien onder zijn wille. Jo, dat is zo als het wordt zijn. Maar is zo dat wanneer du die niet ver aan dol bij gedeest, wirst du niet eenmaal wille en zijn rijk zijn. Dat hield zich graf euch. Ober mij is zo dat is tijd, dat wie eenmaal streng reden, en dat zo uitleiden als het is en wordt zijn. Vriend, dat komt niet tijd, wanneer alle knieën zich worden ver aan doelbiegen. Leef me dat. Ober wanneer dat nu niet gedonen wordt in dit leven, dan wordt dat gedonen worden wanneer du ver aan stonen wordt voor den grote witte troon. En die wordt bedwongen worden ver aan dool te biegen. Ober dat eng van dat is de vier zee. En mijn vriend, daar wist du niet aan. Ober dan moet je hem nu aannemen in dit leven. Doe dat niet verslansen. God zijn vorm van regeren is volkomen het regeren. En alle mensen worden aan matte ongedoen zijn. Wanneer ze dat wellicht doen, goed. Ober wanneer niet, dan wordt aan bedwongen worden dat te doen, voor er een het vernichten. Eind vinden ze door, wordt hij terugkomen en zijn werk en wellen en vieren. En wie zullen ons nu reed maken voor die tijd? Wader van den goldene kop met de teien van ijzer en lijm, is door een verdorven dat goed en te worden is.
Ik word om deelwens terugkomen naar dit en dat zevende kapitel in Daniel. En also waar ik hier niet in wat jeven wegen in ieder eind van deze Tjenigreks. En wanneer we in dat zevende kapitel worden zijn, dan worden we dat genijf bechecken, wanneer we van de vijf wilde beesten reden worden, die Daniel zag, en zijn visioen door in dat kapitel beschreven. Daniel kreeg een deel meer als Nebuchadnezzar hier in zijn droom kreeg. Ik wil hier nog wat erwähnen, en dat is dat er geen welt geenig rijk is, nur dat Remische rijk. Dat Remische weltrijk is dat laatste dat daar wordt zijn. Dat heet van mensen opgestald. Endlich is dat nu in de welt, aber niet zo als dat nog wordt zijn. Zeg maar, al die anderen worden vernicht durch een andere geenig rijk. Dat heet van boete. Aber geen zo'n rijk deed Rome vernichten. Door wie een de Attila heet, de Rome even neem. Aber hij weer zo bedoeld met wat hij zag, dat hij zijn armee neem en verleidt de stad, zoals die weer en deed die niet vernichten. Dat Remische Rijk val eindelijk poort als een grote nation, aber dat is in eenem zin nog te zien in de verschillende landen in Europa. Zoals Italië, Frankrijk, Duitsland, dat Spanische land, Engeland en zo weer. De Remische Gezatsen zijn nu te vingen en de verschillende landen in Europa. Daar is ook een trichtzin in de landen, zoals dat weer met dat Remische Rijk. Daar is veel tricht geweest in de landen, zei dat Remische Rijk uit een eenval. Jonge mensen nu willen dat liefst niet Duitse of de zonen genaamd worden in hun landen. Die willen dat liefst Europeanen genaamd worden. Dat is interessant, hoe zaken daar toe komen, zodat het reed wordt zijn. Wie is eind van deze tijden wordt door een man komen en een schrift wordt hem aangediend als de zindermaan oder de antichrist en hij wordt dat Remische Rijk waar de toopstalen. Die had dat nu al te tijden geproefd te donen, dat hij dat toop te stalen. En die had nu al een algemene geschaftsinrichting. Daar zijn ook andere dingen die door nu gaan dieden. Aber dat wordt niet passeren, maar zest wordt passiert. En wat is dat? Nou, mijn vriend, dat is de entrekking. Wils de zendermond kan niet geopenbord worden, maar de heilige geest, die godloosigheid nu hengere deed, rutgenomen wordt. En wanneer die rutgenomen wordt, worden alle christen ook rutgenomen worden. En dan, jo dan, wordt de zendermens en godloosigheid den welle ha. En vriend, ik zei die dat wordt een schraatlige tijd zijn. Daar zijn veel die geproefd ha, 30 jaren dat Olet Remische Rijk waren toop te stalen, aber hij dat niet kon voorbrengen, wils de tijd nog niet riep is. Een van die dat niet zo zeer lang terugproef toop te stalen, wie de Duitse Hitler. Aber die bracht dat ook niet voorbrengen. En nu komen we naar de 44 en 45ste vers. En hier is nu te zien hoe de welt geenig recapieerd worden vernicht worden, en dat Himmelsche Rijk wordt opgestald worden. Ik lees die nu. En aan de dag van de Tjenigs wordt de God van Himmel een Tjenig Rijk opstalen dat niemals wordt vernicht worden. En dat Tjenig Rijk wordt niet door andere geloten worden. Dat wordt al deze andere Tjenig Rijken vernichten en dat wordt op eeuwig stonen blijven. Wilst du zagst dat de steen uit den borg uitgesneden wordt onderhang, en dat het dat Isa en de topstrikke leem en de brons en dat zilver en dat goud en tweebreken deed, de almachtige God heeft hem tjenig weten laten wat nou dit passeren wordt. En de droom is zeker en de mening is te vertrouwen. Also, hoe wordt dat alles nog eenmaal toe een eind komen? De weltjenigrikken worden alle aankomen. Dat poort van dat gestalt, dat Nebuchadnezzar zag, dat van Leim en Isa weer, dat Leim is een beeld van de veldje die dat Remische Rijk opmoek, die zijn alle verschwongen. Aber dat Isa is een beeld van Rome, dat nu nog daar is, aber niet zo als een weltschenig Rijk. Aber dat woord waar het op gestald worden. Ik zie zo dankbaar dat we nu in die tijd leven, wo we nog kennen dem Herr Jezus aannemen als Heiland, een arm verkennen. We leven nu in de genoodtijd.
Aber mir ist so, dass wir all dicht wie dort eng von dieser Zeit sind. Und wort dann? Ich lebe die Entrückung als dicht wie. Wo dicht wie, weiß ich nicht. Aber wann die Entrückung passiert, dann fängt die Triebsaltit furz an. Und wann du Jesus nicht angenommen hast, verdem, dann, mein Freund, wird es zu laut sein. Die Bibel macht dort klar, dass wann ein Mensch das Evangelium gehört haft, und dort aber nicht angenommen haft, wann die Entrückung kommt, die wird dann nicht eine Gelegenheit haben, dort zu tun und die Triebsaltit. Wir wollen da mehr von Rede Lothar. Gottes Segen, meine Freunde.

Dan zijn we aan die zal hebben naar dit programma. Ik lood je alle aan waarde aan te schalten dat nächste Mal. Wanneer je gezien worden, of je hebben vielleicht een vrouw over dit programma, of vielleicht over dat Heil en Christus, waar je kennen de overzeugung hebben dat je een zinnenschuld vergeeft is en dat je worden voor alle eeuwigheid im Himmel zijn, we worden hier in je met helpen op grond van Gottes Wort. Römer 10, Vers 13 sagt, wer immer den Herrn in seinen Namen anruft, wird seilig worden. Bitte schrift noch denselben Radiosender, wo ihr noch hören könnt.

0: Lebenswasser bringt die dort Wort für Van Deo mit Redner John Bohr.
1: 2. Thessalonicher 3, Vers 4. En wie haben im Herrn dort vertrauen an jünd, dat je down en wieder down worden, wat we jünd ongeordend haben. Hier in deze laatste Versen in dit Kapitel, do jet Paulus nu waren betalen persönlich mit die Kirk in Thessalonich, en hij sagt den zum sehr interessante Dinge von wo sie sollen leben. Als wie den 1. Thessalonicher Brief durchging, doorreed Paulus een naadbeet van wo sie sollen leven en ook een naadbeet van wo Paulus en zijn metarbeider mank eind geleefd hadden. En zo Paulus wordt dat timer hier in de hemel waren bed onschnieden. Aber hier zegt Paulus en wie hebben hem haar not vertrouwen en jünd. Hij heeft groots gezegd dat God is true. Hij heeft groots gezegd dat God wat jünd durchhalten, God wat jünd beschützen voor den Beisen. Aber hier sagt er, wie han vertrauen ab jünd. Wie han vertrauen ab jünd, dat je down en wieder down worden, wat wie jünd ongeordend haben. Dort wat Paulus ent geleerd hat, dort wat Paulus ent nu schrieven deit in deze brief, da sagt Paulus, du haf han vertrauen, dat zij worden dort down. En ik weet nicht, wo klar sei dort dan al wisten, dat dit wie Gott sein wird. Wie hat es von dir klar, dass der 1. und 2. Thessalonicher Brief, wird wie in der Bibel haben, dort ist Gott sein Wort erstens zu der Thessalonische Kirche, aber dann auch zu uns. Und die Frau von uns ist, jedet von uns auch zu sein, dass ich habe Vertrauen in Jünd, dass die dort down waren, wird Gott Jünd sein wird. Dort ist sehr wichtig, dass wir klar haben, dass wir folgen Gott sein Wort nur. Und dann sage ich dir wieder in Vers 5. Mocht de haare jene horten zo lenken, dat je den waag nu God zijn lijf en nu Christus zijn geduld fijn. Maar hier moeten we waren ondenken dat deze mensen zijn weer in onze vervolging. En medel maakt deze vervolging, dan kijk met erop aan dat zij vielleicht bij eenmaal beter worden, of dat zij bij eenmaal wonderen wo is God, like gleich God aan het meer, of zo zijn we in deze tijd. En met dat im hart, zegt Paulus, mocht de haare jene horten zo lenken, dat je den waag nu God zijn lijf en nu Christus zijn geduld fing. Ik leid wat Paulus hier zegt is, dat hij beet zo te zijn voor hen, dat zij worden dat klaar houden dat God leeft hen. En dat zij in haar hart deze lijf worden fing, medel maken trubbel, medel maken vervolging. Wie als mensen eenmaal, wanneer wie durch een schwere tijd gaan, dan fangen we aan te vreugden, wo is God. En dat Jeff nog mal zegt dat mensen ihre Glaubens waag schmieden, wenn het niet zo uitgekomen als zij dachten. En so Paulus beten, hij zegt, mocht je God zijn lijf fing in je hart. En dan zegt er, mocht je Christus zijn geduld fing. Wanneer je vervolging leiden, wanneer je de schwere tijden gaan, dan denkt aan Christus zijn ware kom. Dan denkt aan dat het komt alle te engen. God wordt zijn reich rechten. Paulus heeft van al dit gered verdet. Aber nu zegt er, mocht je Christus zijn geduld fing. En ik glaube, dat is zeer wichtig voor ons, dat we dat klochelen in ons hart, dat de Führer im Himmel, die sonst goud, en dat we durch onze Troubles en durch onze schwere Tiden Christus in Geduld fing, en dat we standhaft blijven en on arm blijven.
0: Hey, dankjewel voor deze Botschaft, durchhorchen. Wir wünschen dir wieder in gesehenen Dagen.

0: Welkom te ons program Tis Am Hem. Dit is de Brei Radio CHPD op 105.9 FM.
1: Welkom to the program De Stem voor Hoop Me. We zijn Ben en Lisa Wall. We reden te jullie van de praktische eigen en familieleven. We vrijen ons dat jullie die wereld aan ons toe te horen.
2: Wat is het?
3: Zijn.
2: Ja, fijne week was, nee?
3: Ja, yeah, pretty good.
2: En van daar waren we reden van waarom dat weet is, dat we voor onze eigen stand vatten dan, nee? Mm-hmm. We reden een veel paar video's met een kort stukje drie van
3: vet
2: voor ons en niet jeden ons er dort en dat was in bed liggen niet meer dort. Maar ik geloof niet dat we toezijden van dit reden kan, want einer zit dat nu dat alle wegen al dat de eerste goeie in nein, liede schaden, de familie is te vallen in nein, dat jij alle kapot.
3: Ja.
2: En dat champ er nooit ik bij.
3: Ja. Dat mensen einer kan niet in nein en dat is wat einer half nu hart of somebody dat.
2: Yes.
3: Einer in de kicken died.
2: Ja.
3: Nein.
2: Ja, no.
3: Again, dit moet wel met alle reden waarom dat weet is. Fijn.
2: Yes. Ja, because du hast een zeer grote weet. En dort, dat wie voor ons fetten doen, is een iPod. En zo, wie worden van jou, wie zijn in Jesaja veel druk.
3: Mm-hmm.
2: Wie haben die Social Media, wie haben die Internet, die Phones. We zijn onder de Menschen, die wiesen Bilder, wo dat ze zitten, is dat Jesaja schein, en dan vergelijken, für sich wir uns mal dort te vergelijken, ne?
3: Mm-hmm.
2: Weil die Menschen, ja, dat alle schein, bei uns dat nicht.
3: Ja. Yeah. Dan glaube ich, dat zal krank zo zijn bij ons. Ons amtje zal ons existort. Of
2: mm-hmm.
3: Die, you know, wischlich zijn. Dat vries dan zo'n stort tere mannen. En ze stort, like, dan fangt het aan dat we ons comparen doen.
2: Ja, correct. En we zullen gleich. Because dat is gleich waarheid.
3: Ja.
2: Die Bilder, die reden gleich de waarheid. Dat mag du krank in moment zijn, wo ze vielleicht sich mit abstellen. Als jetzt ist dat ja schein über de Fährten, is dat gleich real.
3: Ja. Yeah. I mean, ik zijn ook op social media. Mm-hmm. En ik wel definitely niet al een dame die op social media gaan. Want het is really wel een beeld zijn en mensen die fijne dingen wiezen. Maar
2: mm-hmm.
3: een weiter zeige van een experience is dat hangen de deren. Als het niet alle krijgt, is dat Emma zit.
2: Ja, krijgt.
3: En wie weet niet alle. Like, everybody have fijne down.
2: Some zijn einfach spannender als andere.
3: Ja, en zo. Ja.
2: Dan, en wat er veel plezier in dat is dan fysiek, wie ons maar dit te comparen. Wat zou je comparen? Vergelijken.
3: Ja.
2: En vroeger is dan, geloof ik, nacht al het trouble met als mannen doen. Wanneer mij niet zo laat is, dan is het slim. Maar wanneer ik niet dort eten merken kan, wat Janne kan, dan is het niet vorig thuis. Die vergelijken zich. En dan kennen ze dat niet krijg nu open, of nu doen wat Janne doen.
3: Mm-hmm.
2: En dan zijn ze moutlos, because, ze hebben rustig zo'n train het leven. Als de onderhand. En dat is really good word had. Because wanneer Janne dat zeggen, wat is er niet horen, they wouldn't ook oft janzig zijn.
3: Ja.
2: Het is de grootste, meest allemaal jaren aan de andere ziet van tien als dat thuis staat, nee?
3: Ja, en dat is krijg waarom we weer zo doen, we waren van het reden, because we zijn in de leeuw je was. Dat, wie gleich mehr abgeben von uns befriedenet Leben zu führen.
2: Ja, klar.
3: Und wenn wir dort nicht durch sind, I mean, dann wollen ja immer Dinge sein, die wir durch schaffen oder whatever, aber wenn wir nicht die schwanze Zeit, was wir nicht belebt haben, durch sind, weit wir nicht, woran das wird es, für uns zu führen.
2: Ja, und das, warum uns das so schwer hat lehen, der zu Leute wieder von reden waren, und uns da deip an anlohen, nicht? Und das, wie alle Eier haben, andere Video an, das, die Economy abgesagt, dass in so die erste Leben ist, die Lieden machen schier bad schaffen in Nordamerika, und dann, ja, auf der Dürdeich, viel werden ja Tiet in Bemehen, dort sich, mit sich taub spannen, und dann fällt der Dürdeich nach Wasser hinein. And so all diese Dinge zu sagen, dort wie Martin dort ernst nehmen, dort wie Pferdeweich gehen mit einem Purpose, dort wie dort mit Fleet down, zum dort wie in Leben haben, wird uns was eine bessere Zukunft geben in unsere Ehe und in unsere Familie.
3: Mm-hmm.
2: And so, wir waren dann von der, ich habe ik wil leggen een beetje van te reden. Waarom zijn we in de tijd waar we niet zijn in de wereld? De vrienden schoft wel met een leraar van de weet dat in de familie wel, er in een kerk wel, er van de een loont wel, dan moet de allemaal met een leraar aanvangen. Zo waarom zijn we wie vanuit van families reden dan? De vriend, wanneer hij de kinderen wel, dan weet hij dat hij de man zwak krijgt. Zo hij wordt aanvangen met de man te verzieken, met een leraar. En weer die wat in drinken en trien, er die wat schwintje video's kijken, of er even zo goa omvangen onder vrijes te kijken, er even nog met onder vrijes ontwikkeld worden. En wanneer die vindt in man ze weer dat terecht, wel dan haf er den leraar ook zwak in de familie, en dan haf er veel leichter dat hij kon de vrije attacking. Dat er een vrije kon aankomen, dat de vrije wat zwak worden. Dat deze keer weer den aanvang ze de Franzees niet schweert. Dus maandag haf onder de vrije is, er haf onder bemiddeling in mijn leven, wat den weicher zijn als zij is. Dan fangt die met zwakheden en met dingen aan te kämpfen, wo die Fiend, in der Städte, die nie für sich am sich strieden, dann fängt die bloß an mit ihr Self-Worth, wo wir stolz sein.
3: Ja, das wir uns bloß du bringen, nicht?
2: Ja, krank.
3: Nicht, und sind nicht manchmal, ja, eine Früh sind Beta.
2: Ja.
3: Oder die Videos, you know, eine Früh sind Beta, oder. Ja, bloß einer, die bringt dann du.
2: Ja, krank. In der Städte, sie für sich am sich nie strieden dann, indem sie sich nie am sich bloß beschillen.
3: Ja.
2: En dan, wanneer dat is passiert, dan heeft die vriend de kinder. Want de kinderen zijn dat nu, dat daar die tjammert zich niet mama en mama die tjammert zich niet om daar en wo zullen zij nu, nee? En zo, en dat is waar de vriend er aanvangt. En wanneer de kinder eerst heeft, want wanneer de ouderen heeft, dan de kinder, dat is dan al einfach, because, maar die brengt al lang niet zo schwer schoffen, dat die dan kriegt, because die waren, die haben dan geen self-worth meer, die haben gewicht, die fallen sich so, sie sind nur schwer bij de älteren, en dan haft die vrienden, en veel leichter weicht, dat die, en all diese dingen in eingeruhen dan.
3: Ja.
2: En dat is een van de reasons, waarom wie van der wilden wollen, om van deze punt te reden. So, en een van de uzaken, waarom dat wird, is dat wie wilden voor ons
3: te
2: fetten. Als voor onze kinderen. We moeten omvang als, waarom we willen als met onze kinderen. En waar we nu in Sprecher 22 vers 6 kunnen lezen, dat zegt, leer een kind den reichen weg gaan, dan wordt hij ook te blijven wanneer hij oud wordt.
3: Ja, en dit heb ik eigenlijk gezien, een ding voor aan, die worden immer op den reichen weg blijven. Maar wanneer dat lezen die dat is eigenlijk van de elzen.
2: Yes.
3: Dan worden die trekken.
2: Ja, correct.
3: En zo, so, wie zouden dat met ons elzen?
2: Ja. Yeah.
3: Dat, niet dat hij niet allemaal zo leven als we hem hebben geleerd. Maar hij kan
2: niet dat trekken. Die kan
3: niet
2: trekken. En, want die horen dat we strijden voor ons, niet? Yeah. We hebben angefangen dat we voor ons vechten deden. En die zachte wordt ben, wordt hij niet vinden kunnen als hij niet ram weer.
3: Ja.
2: Das heißt, wenn er nicht in uns schießt, wenn er in seiner Welt tierliches Leben dort, dann fängt er dort an zu vermissen, wo er sagt, wo der Tüß wir und er hört darüber nicht. Ja. Und ich glaube, das ist ein sehr großer Punkt von diesem Forschkrieg dort. Dort ook van dat, wenn so wir uns behandeln, als ein Weich von unseren Kindern anlernen. Die beobachten uns.
3: Ja. Ja. Cause er wird sein, dort er hört verang. Verschlamm je nun, wo fein hij dat thuis had gehad met ons. Cause hij wartet aan dat een van zijn vrienden en de ouderen de vieren geweest als wie vieren.
2: Correct.
3: En dat is wie ons behandelen deiden en dat is wie aan behandelen deiden en alles. So, so ja, dat is niet, meint niet dat die niet waren allemaal zo blieven. Maar van wie kan dat verbeeld zijn dat als wie te feiten ver, dan komt de tree.
2: Ja. Oh ja, die dan. En het andere ding is, wanneer kan je dat zijn dat wie voor ons feiten dan? Die beobachten uns, dann leben die nicht in so einer Angst.
3: Ja. Waar niet in Nijngoen.
2: Ja, wanneer we smaars afstoen.
3: Wat dat is aan, ja.
2: Ja, als papa dan nog thuis, of als mama nog thuis. Hoeveel besteedt dan in wel van de wereld? Kan je aan een grote angst leven?
3: Ja.
2: En niet weten als er ouderen nog waren top zijn. Want ze in de huis komen van de school, of als ze smaars waren afstoen.
3: Ja.
2: En wat zit ze? We hadden een van onze jongens, die had wat gered van dit, wat Engel, nee?
3: Ja, die is die kleine, wie het vielleicht, ik moet zijn, van vijf te... Like Alf or something. Kan ik de never are saluten. They brawled and died. They held me force or they held the qua force or something. Kan de never saluten und dat messiah schoffen en down to name de luten. En wie mama is weten al dat jetzt zei dan, want even I dan weich vat einer weit einer haft een unmutet kind en.
2: Ja.
3: En die vat einer zich.
2: Schillig.
3: Schillig dat, you know, einer haft zo'n kind te luten nicht.
2: Mhm.
3: Aber nie dat de alle ass. I mean, daarom wist we niet waarom deze stad daar. We kunnen dat niet in de rug krijgen. Like, waarom hij zich groeien daar? Of waarom hij niet wel samen wil blijven? Maar nu is hij alle weer, vielleicht 1, 2, 3 of something, dan vertel weer van, waar hij weer een tijd doorgegaan en dan vertelt hij ons waarom hij zo daar. Dat hij zegt, hij wist never is wie weer een top blijven.
2: Ja, want die tijd weer het zei, Schwabi ons, nee?
3: Ja, like, is wie weer een, ja, en dan eventually dan, schoft de fiend met andere dingen, en dan blijft hij gruwelt zich dat wie voor een dood killen. So, nu wurde dan keine ouderen han.
2: Ja.
3: Wie dan weich voor een, or zo staat. So, ja, yeah, dat really, dat een wei, dat te hören.
2: Yes.
3: Aber hij gelijk, wie zit dan nu van te reden, weens, wie nicht mehr du bist.
2: Ja, cause hij sagt dat nu dat wie fetten van ons, dat wie reken ons niet zeer veel, wie handelen ons zeer fan, wie gleichen ons niet, nee? Wie zijn nu vriend. En is het,
3: en als ik. Ja, mensen willen dat ik weten van Anstad op Amsterdam ging.
2: No, we kunnen dat, we gaan het halve week kunnen versterken. Maar dat weer een zeer zware tijd wat we durchging. En nu kan dat zijn, wanneer fysiek vet in de strijd, dan gaan ik Kenia een innerlijke vrede.
3: Ja.
2: En dat als, tom jongeren over Kenia, wanneer ze niet gaan zeggen zijn, als de zekerheid gaan, als er de ouderen worden te blijven.
3: Ja. En nog een ding wat kan je verder doen, want die niet ganz secure zijn, of die niet ganz...
2: Je looten looten.
3: Ja, je looten feilen. Als die komen verder maar aan te schlupen,
2: yes.
3: Of die willen niet online zijn, of die zijn eigenlijk zeer aanmoedig.
2: Ja.
3: En wie vond dat Luther ook iets van onze jongens, like, niet dat hij het even zeden te ons, maar wanneer wie, is omvang anders te zijn tussen ons, dan worden die ook moedig.
2: Wat die deiden?
3: Die weeren... Ja, veel mensen, die lachen daar, die willen maar aan het top zijn.
2: En dat doen in New York. Die zijn hier maar aan het eerst top. Want wie eerst wil zijn, die schamen zich niet. Die willen maar aan het top zijn. Maar dat wil je niet allemaal zo stoppen.
3: Ja, because die wissen niet, wanneer aan het dam ging, like, waarom we niet maar aan het top zijn. Ja,
2: en wat er ook aan nu, wanneer er nog kijken, dat die handen ook gezondere Gemeinschaften, betere Freunde.
3: Ja, en unser Sieg.
2: En unser Sieg, die behandeln sich besser, because they have the Sicherheit nu, dass sie haben eine Heimat, wo der stable ist, wo der standhaft ist, wo der nicht, wo der bei uns hochkrumpeln, zu nisch.
3: Ja.
2: En dort changed reingehen, dass die Kinder sich behandeln, dass die umgehen mit anderen Menschen.
3: Ja, da ist dort Security.
2: And
3: I would never denken on this, den ja, like in den Tiet dacht einer da gleich an, dat wudam seine so anmutig, oder wudam seine vergrenzt, oder wudam wellen nicht mehr ans Top sein, einer weit nicht, aber nu trägt, nu kann das sein, dat da ist die Security, als wat Kenya, wat sagst, ähnlich so peaceful sein, like,
2: yes.
3: They
2: haben de Frieden, Fried, yes.
3: Fried, yeah. Wat sie nicht haben, sie relaxed, schlupen gehen.
2: Yes.
3: Sie können relax.
2: Ganz geluten.
3: Ja, ganz geluten sein.
2: Ja.
3: Raum eins.
2: Und die Kinder verreden sich auch später, wenn sie schlupen oder nach. Und die Leute, wenn sie schlupen gehen, die Älteren sind sich gut. Die Älteren die gleichen sind.
3: Ja, das meint nicht, dass wir nicht mehr mal waren uns aneinig sind. Aber nur die meiste Zeit weiten die dort. Nach ein paar Minuten ist das alle immer.
2: Oh ja.
3: Like, that's.
2: Das war gleich lang, dir.
3: Ja, like, das blieb nicht mal so lang.
2: Ja, korrekt. Ja. Das ist nicht, und dann waren wir uns einig sein, weil wenn wir befriedigt sind, war bloß bis hier. Das ist kein Weih ran. Wir denken verschieden, und wir waren manchmal, wir kommen nicht ab, als sie sieht mit something. Wir machen erst am Meter, Handre ab dem Duel da getischt. Und dort, wir ab, als sie sieht, kommen da, und manchmal macht einer abgeben, und andere mal der andere.
3: Ja.
2: Aber, und die Kinder, die lernen da, die beobachten einem. Und mit der Tiet sein, oh, Dat is actually safe. Die hebben die grootste aanzicht niet heilig, maar dat. Maar we hebben kunnen je voor dat we de ouderen niet waren verlieren wegen dat.
3: Ja, ze hadden niet meine Angst.
2: Mm-hmm. Yeah. Die wat niet drinken voor en die wat niet in huis riet aan en voor een weichen, ze zijn ze niet zeggen als ik wanneer huis kom, niet?
3: Ja.
2: En dat als, dat alleen als al een zeer, zeer grote wiet, voor deze eigen stand te vatten.
3: Mm-hmm. En voor de kinder.
2: Es voor de kinder.
1: Hey, zo wiet voor vandaag. We freuen ons dat je waar als een man aan je waast. Wenn je op een zon wieder vrouwen hand voor ons, roep ons veilig aan op ons WhatsApp nummer 205. Fire 9, Fire 0, 3, Fire 7. En wanneer je nog meer wilt van ons te zijn, dan zie ons op on YouTube, doe waar je ons fing. En waar we niet vergeten, dat wanneer God met ons is, dan is het.

0: was Lon in de huis kom, jente de mialtes voetstup en tinnerstof spelen. Als ze dus er schoon om spelen wieren, kon tante Jonsje met haar dan in. Op haar bed met gans ernstige zesde en ook gans dal wieren de bed. En de tijd Mriesje met zo'n dalle ogen aan. Mriesje, dit vind je zo bij niet in ordning, zei tante Jonsje. Wat? Du wilt zo goed van wat ik red. Dan kost het wenigstens betalen komen. En niet nu nog zo doen als van de vernoest wordt. Aber wat? Het heb toch wat heb ik te doen? Herta, zei du dat. Ik breng dit niet van wat de zinter te zijn, want hij mij zo driest onleest en mij nog zo in de ogen ziet als van ze als een aschelspenseltje is. Nee, dat zei toch niet. De herta zieht Mriesje met dolle ogen aan en zegt, du gwastommel, du hast de hut tweeën mocht van tante Jonsje, du hast de dieren vader de opgebroken.
1: Wen hut?
0: Du woit zo goed, uit de ronde deus.
1: Het heb je een hut, je zonje.
0: Nu du wenigstens niet zo, als wann de nust woitst. Du jest in een koma en wast er zetten, bad van de lotse ovenst.
2: Tante Jonsje bracht er alleen en bad, het weer loodse ovens. Mriesje zat alleen in de diestere tjolle koma en hield. Aber ze had ook zo'n hut tweeën mocht, en er eens wordt voor haar vader. Ze wist überhaupt niet van wat hij redde. Voor wat er maar nog maar eindelijk naar huis kwam, ze wil ze hier naar huis naar haar mama. Waarom bestroefde hij haar, wat ze toch nog te doen had?
0: Nu werd al zo ja lood. Dan kwam Hert en zei, goe, slopen gonne, du triest van dat hun ongast. Zijn gwastommels wint zo driest leer, du triest hun ongast. Goe voet en bad.
1: Ja, Mriesje Jens is treurig toelaaien, ze kon niet aanslopen. Nee, je wil ze niet alleen blijven. Ze wil wasranen. Op een woehaan. Lang hield ze nog, en dan sloop ze in. Als ze zijn mans opvoeg, hield ze dat in een oberstof al wat frustig te jeten. Zo tijd, ja, ook Lonja er baden zo ladisch. Lonja is ook al de goede frustig te eten. Ze trok zich schwind aan en ging ook. Aber daar kwam Hertel en zei en zei, du wordt van de hier een tienerstof eten. Van de middag willen Jons met er Lonja een tier gode voren. En du wordt niet met voren. Zo'n schlechte tiener, die moeten eerst mal te bezin komen, die moeten zich eerst mal entschuldigen. Hier wirst du zetten en darüber nu denken, wat du gwastei te doen hast.
0: Mriesje wie so treurig. Wozu ze betanen, wann ze nus te doen had?

Namiddag, hier ook, wil je zich rood mogen. Lona komt nog naar Arias rand en zegt, Mriesje, mijn mama en papa zijn die niet dol. Die willen bloos dat je dat betaalt. Dat je dat eindelijk teugt, dat je dat wirst. En dat je dan zei ze zal die toch verzeihen, en dan kost je al met. Het hebben het alles gehad. Maar die willen niet dat je geleerd is. Wat zal hij teugen? Nou, du wist toch dat met een hut. Wat is met hem hut? Vroeg Mriesje. Mijn mama had zich drie huts besteld. En ze heeft hij nog niet betoeld.

Nee, zegt Marisha. Maar hij doet niet weer, dan wordt hij ook niet vroeger dit al me vertellen. Dan wordt hij ook blij wachten, wat de waarheid eruit komt. Maar Marisha, dat kan geen waarheid eruit komen. Door wie blijft Hertha en du weer in huis. En Hertha heeft die zonen waar du in een schroepstoel wist. Dan blijft het ons hier, zegt Marisha. Ook wanneer ze zich zo schuldig had op een tiergoede gevraagd. Ze wie nog nie een tiergoede geweest. Aber daar kwam onkel Leonsen wel en zei, Lona, kom, ik neem die op een arm en dan wel weer een tiergoede voor. Ja, Marisha ziet een venster en zag weer de auto rofvoer van hof. Zij wilde nu een schoon dag hebben. En zij wil hier was, zij wil naar haar mama.

wortel emmer donklasse ovenst. En vanuit hier zal de ganse nacht zetten, toch, Marisje? Dat is ja schrijtlich. We kunnen het ook zo dom zijn, en wascheranen van Jons. Nee, dat we ook vols, en dan heb ik nog iets lamd. Nee, nu gaat het Marisje ook niet beter als bij Jons thuis.

0: maar 30 minuten.
1: Een hartelijke groet en welkom bij wie alle nieuwe hier is. De jaren zijn je interessante geschichten harsen. Wie wensen je veel vrede bij het houden.
2: Mama checkt nog de tjeetje klok. Danny moest al langst mal thuis zijn. Ze bed opstellen en Anna klotert met papa op den boosnop om arm te zetten.
3: Danny, hilfst du ons?
4: Papa, bestemt hat Lukas wat met de zachte doen. Ik raam ons winter arm vrouwen.
2: Anna rand num Oberhuis en dan nog de schien. Als een wilde kat kraapt ze op de laden op en schmeidt zich op Lukas die door zout en hield.
4: Wat is Danny? Wat hast du met hem gedoen?
5: Ik weet niet waar hij is. Dat is niet mijn schuld.
4: Wat ben ik die schuld? Hij voelt waar hij is. Sonst wil hij de politie holen.
5: Danny is die.
2: En het wordt rein ganz bloos. Dan ran ze Lukas hing rond, de Arno dem Aufgrund leiden deit, wo Danny raufgefallen wie. De Papa leidt sich an einem Strang no Inge bringen. Wie einem grauten Stein funke Danny en seine Bein wirren ganz verdrahlt.
3: Danny lebt, hei erst nicht du am Mutter verdrunken.
2: Anne checkt auf, wo Papa mit Danny hochklottern deit, en hei kon ook noch dat witte Mietzje raden. Gott hat Danny sein Leben beschützt. Auch wenn die Doktors am sehr gut behandeln deiden, kann er bloß noch abtreten wohnen.
4: Lukas ist schuld daran.
2: Haft Anne dracht, sei host Lukas und warte ders immer an die Leute ja. In ihrem Hort wird kein Platz für dort, wo der Papa zu oberst und die Bibel verlesen deit. Dat interessiert haar niet, dat Jezus iedereen leeft en God vergeven deed. Vergeven? Nee, zij wil zich afraschen. Op de trap van dem Nobelhuis zag Annet einen dag een wunderschmackend uitgeschnitzte Piet. Zij bewonderde hoe de heifte, einfach wunderschmack.
4: Dat hoort Lukas niet teugetuut. Hij wil bestemd den eersten prijs gewinnen in de school, want die alle ihre Grundarbeiten mitbringen, dem Säunen wer de beste haft, aber dat war eit nicht teluten.
2: Zij nahm dat kunstvolle Wort van Lukas en schmeidt dat op de Erde en vertrompelt dat. So viel Hut kon uit einem Hort kommen. En het wist goed dat het anrecht weer. Wat ze deed. Maar ze dacht, Lukas is nog veel schlechter. Heimlich schlägt ze zich door was. En im nächsten Spiel zum Harschen vertel ik die, wo dort wieder geht.
1: Tschau, zeig den Eifer vom interessanten Geschichtenprogramm. En wenn du Fragen hast oder Antwort schrijven wirst, dann hörst du nur diese Adresse: telenines@gmail.com. En nochmal buchstabieren wie de telenines@gmail.com.

0: De klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Herr is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

The clock is ticking. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

Ik verafscheid me van jou van jou. In Lugend en ook waar de nächste Mal te hören. Onze onschrijf is Box 248, Guatemoc, Chihuahua, Mexico, 31500. Ons telefoonnummer is 625-584-1080. Onze godsdiensten fangen zondag klok 9 aan met zondagschool. In klok 10 is de hauptgodsdienst in zo'n uwe klok 6. En nächstet in ook in kamper 22 Blumenurt.

Wel wie het uit Lucas kapitel 6 van vers 46 tot 49 lezen. Hier zegt de Heer Jezus, waarom dan je mij haar, en doe doch niet wat ik je zei. Ik wil je wezen met wem dat te veel je is, die nu mij kent en hiet wat ik zei, en dat dan ook deed. Die is met een mens te veel je, die een huis bood, en die bad op den grond grauf, om den grond door en op te laaien. Als dan een hoogwater kwam, reit de storm om huis op touw, en kon dat aber niet bewegen, dan dat stond op dem steingrund. Wer aber hiet en dort niet deed, der is met een mens te vergelijken, die zijn huis ohne einen grond op zand bood. En de storm reit zich door aan, en dat huis valt bald taub, en de schode weer groot.

Jezus wordt vroeggedorie werd verdristelijk, dat de mensen wisten wat zij doen zullen, en dat op een dag niet deiden. Ouder zou de schriftgeleerden Pharisäer te zien in tijd een tweeschnijdig leven vierden. Zij zeiden eine Sache en deiden op dat jeendeel. Ze waren aan de mening dat ze God zijn gebouwde alle jenev hielden en wisten dat ook niet dat ze de emmer waarde breken deiden. Ik wonder of de haar van de niet kreid zo even ons feilen wordt. Wie betalen ook vaker aan zijn geloven met een muil, maar onze woordje wiezen dat jeendeel. Zo wie dat ook hier, dat de haar zijn gelijknis met een kleur aanvangt. Hij vraagt waarom dan je mijn haar haar? En je doet op een dag niet wat ik je zei. Zijn toen echt vielleicht ook zo'n wat haar haar zeien en op een niet doen wat hij ons zegt? Christus met de muil te bekennen valt ons bestemd veel leichter als alle dag dort te leven wat hij ons geleerd heeft. De haar merkt hier met dem Beispiel klar, wo dat zo'n mens jeet, die nu am temt in zijn wied hiet en deed. Der is als een bemeester, die zijn huis op steinbaren buur deed. Zo'n oba, die zijn wied hiet en niet donen deed, is als een bemeester, wat zijn huis op een zandhumpel buur deed. Eine sagte hier uit de wied, wat Jezus zegt, klar uitkomt is, dat het niet op dat trap aankomt, wat we zeien, ob op dat, wat we doen. Für ons wordt dat van deur bedienen, dat we ons niet meer tevreden geven, wanneer we om zondag naar de kerk gaan en een scheine predigt aanhorchen. Dat is zoals wanneer een kerkje jenja rumgaan wordt en zeien, wo scheint de predigt geweest wie, en ob er kreize en zijn zinde wiederleven wordt als verheer. Wundert ons dat, wanneer de haar met onje anwellig door even wordt, wanneer wat hij zeet keine verandernis, en zijn touwheren in leven merken deed. Mij wel dat zo schijnen als wanneer de haar hier van een diep liggende probleem reed. Dat jeet aan den geloven. Dem einen zijn geloven haft een goudet fundament, een goude grondleer, zoals het huis wat op dem stein gebuurd wie. Zijn geloven is op den aardstein Jezus Christus gebuurd. Dem anderen zijn geloven had geen goudet fundament. Dem zijn geloven wie niet op vasten grond gebuurd. Zo'n mens, wat bloos bij hier blijft, zegt de haar, is zoals een mens, die een huis op een zandhumpel bouwt. Ik heb nog niemals in mijn leven een aangetroffen, die wat op de lange buur wil, en niet dat eerst een goudet fundament leed. Daher is dat ook maar bloos natuurlijk een goudet fundament te leiden, wanneer einer een goudet huis bouwt wil. En doch is dat zonderbaar, dat zo veel mensen er geestelijk het leven ohne fundament abbuwen. Wanneer iemand waarder stond en Versicherungen komen, wordt er geloven voetsbaar gespeeld. Jezus stelt ons hier twee mensen jeen Eva, die beide hetzelfde doen. Ze buwen beide een huis. Dem einen naant hij Kluk, dem anderen naant hij Anevalacht. Weil wir ab diese beiden Bühmeisterchen beten oder angehen. Vielleicht können wir uns auch nur selbst zu seine kriegen. Wenn wir uns diese zwei Bühmeister einzeln ansehen, weil wir darauf acht geben, woran die überein und woran die verschieden sind. Wo weit wir dort der ein Bühmeister unverbedacht wir? Ich leide dort bloß ein sehr lichtgelter Bühmeister ohne Fundament bühe wird. Das ist so als ein Mensch, wat het van buiten uit als een vromen gouden Christ uitzet. Hij bekent met zijn muil alle rechte dingen. Hij hält zich met Christen op en pflegt zijn goede pinkliche Gemeinschaft met eend. Zolang es alles leicht en glad geht, kan een zonne gar niet van de werkelijk oprechte Christen onderscheiden. Met deze mensen er geloven is dat zo, als dat een dat gelijknis met de feiersorte eed weer. Dat is die Acker, wo man wenig Erd auf steinigen Boden wir. Die Plante ziehen ihr Fuß ab, aber als dann die Sonne abkäme, verdrehte die Ola, wird sie keine Wartle holen. Die Hat von der Sonne meint hier bestimmt Schwierigkeiten für Sichtungen und Lieder. So ist es doch hier mit dem, der sein Haus am Sand ohne Fundament beurteilt. Dort ist wichtig für uns, dort wie ein Bett über so eine unüberleide Bümeister nur denke Döner,
en ons dan ook zelfs de vraag stellen of het plaatst ook zo naar zie, die zijn glaubensleven ohne fundament opbeurdeet. Viele mensen zijn zonen. Ihr leven ziet het zo haarlijk uit. Vroeger worden zonen mensen sogar met een beet afgunst ongekickt. Wanneer het water zich overändert en de wind zich draait, is het met eind over ganz uit. Ihr Glaube heeft keinen vasten grond. En Sprecher 24 verstehen sagt dat zo. Die is nicht dort, die in de nood niet vast is. Nu, het nächste Leid wil ik met mijn boodschap wieder maken.

Vele christenbuien leven op weltliche zaken op, wat om eng nicht bestonen worden. Zij verloten zich op ihre ene kracht, op ihre ene klugheid. Wanneer een mens over op dat boot, wat nicht bestonen kan, dan wordt hij valse als Jezus dat hier zegt, groot zijn. En kreize als dat in Sprüche 10, Vers 24 zegt, wordt het dan zijn. Wat de Gottlose vercht, dat wordt aan passieren. Im Geistlichen ist das dann so, dass uns Glauben nicht ab Christus in den Grund haft. Und so als Paulus in 1. Korinther 3, Vers 11 sagt, ist Christus das Fundament, der Grund von unserem Glauben. Da sagt es, einen anderen Grund kann keiner leihen, bitte dem, der leicht ist, Christus. Das Haus in dit Gelegenheit kann bildlich genommen unsere eigene Sicherheit bedienen. Wenn wir unsere Zukunft ab Sand bühen, wordt ons leven niet bestonen. Wanneer we op den grond Jezus Christus onze toekomst opbouwen, waar we bestonen kennen, de storm in die witte regens. De kloeke bemeester wist hoe wichtig dat we een vasten ondergrond te hebben. Stein is hard en vast. Jezus is im Nieuwe Testament ook Eichstein oder Büstein genannt. De kloeke bemeester had zich dat goed überlegt. Hij wist dat het nog wordt zware tijden geven. Hij wist dat zeer bald je witte regens komen worden en dat het water schelen wordt. Maar op dem steen wie zijn huis immer sicher. Wie moeten niet vergeten aan wat zich dat hier in deze ganze geschichte handelt. Jezus maakt hier een vergelijk met zonen die zijn wied hiet, maar niet donen leeft. Ze weten wat God zijn woord van hen fordert, maar ze leven zo als een tot jankert. Ihr Glaube is bloos schien, door es nuchter hinja als lade wird. Zoals het eerst al eenmaal zeed, van buiten zag dat deze twee hieser ganz genaam overeen uit. De einzige onderscheid weer dat fundament, waarop de gebuurt wäre. Die mensen wat op den steen gebuurt hebben zijn zonen, wat er ganz het leven dem Herrn overgeeft hebben. Ihr Glaube es ab am Gebüt, doweins wat er bestonen bliebe, auch wann er noch so schwere Tide am Leben jeft. Ab wat es dein Leben ab Gebüt? Hast du ab Stein dienen Glaube, oder es de bloß ab Sand Gebüt? Et je Leib, wir sollen uns alle immer weiter daran prüfen, wo dort mit unserem Glaube steht, auf der auch den Herrn Jesus Christus als Fundament haft. De Herr wordt verdrisselijk door Eva dat de schriftgeleerden Pharisäer wisten wat ze doen moesten. En dat aber niet deiden. Maar hij Eva ons ook verdrisselijk worden? Wel wie nog eenmaal te beden. We danken die Herr dat u ons met een goudet Beispiel fähigone best. Help ons toch allem immer dat voor andere mensen uit te leven wat we met onze Müll bekennen. Wir wollen nu aber auch noch weiter für all unsere Leibetauhierer beten, dass du ihn mit deinem Segen und Schutz bedanken machst. Und wir beten dit in Jesus' Namen, der uns Herrn Heiland ist. Amen.

Onze programma's zijn alle op cassette en op cd's te hebben. Eén cassette of een cd met twee programma's kost $10. Check ons dat geld met, wanneer je dat bestelt en schrijft ons of je dat op cd of een cassette hebben mocht. Wanneer je een van onze programma's bestellen mocht, check ons dat geld met, wanneer je dat bestelt. En wanneer je niet in Canada woont, ken je deze programma van de station, waar je de hier krijgt. De nummer voor dit programma is 631. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt nu het programma nummer 631.

Wanneer deze programma te zien zijn, werd we jullie van harte dat ook met jullie goede mailen te maken dat die ook weer uitgestrooid worden kunnen. Wanneer je zo goed zijn in dit programma financieel ondersteunen mochten, doet dat met de vermoeding Lord German. Anders geht dat geld voor andere zwaartje. We danken voor jullie gebeden en ook voor jullie ondersteuning voor deze missionsarbeid, die ons het mogelijk maakt God zijn woord uit te strolen. Mocht God jullie rijkelijk zegenen. En nu verabschieden we ons waarder van jullie. Want God het zowel, hier een wederprogramma door de zendung Licht vom Evangelium am eine Weg, op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer die vrouwen uit de bemoedigingen tot de vandaagse zendung hebben, schreef ons. Viele van jullie schreven ons pinklich in Mörkans Mout, dit is deins true wieder te maken. Je hebt ons ook weitergeloten dat je voor ons bede. En wie danken jullie van harte dafür. Schreef ons ook wieder. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L 01, Kanada. En nu nog God met jullie. Bitte uns am eine Weg weiter, Herren.

0: Hier het nächste neue Kapitel in het Nieuwe Testament is het boek Offenbarung.
1: Kapitel 15. Dan zag ik nog een groot het wundervolle teken im Himmel. Zeven engel hadden de laatste zeven plogen, womit God zijn eugertum einkampt. En ik zag wat, als van een glas net meer met vier gemengd weer. En die aan den kampf jegen dat tier in zijn beeld en dat teken en de nomen zul gewonnen hadden, stonden aan dat glas net meer met hopen van God en de heng. En ze zongen dat leid van God zijn in knacht Moses en van dat laam en zeden. Groot en wondervol zijn diene woorden, haar, almacher God. Diene wees zijn geraagd en waarhoofdig, du kenig over alle veldje. Wer zal die nicht verchten, o haar, in diene nomen verhaarlichen, wiels bloos du best heilig. Alle veldje zullen ver die komen aanbeden, wiels diene geraagde oordeelungen zijn ver en dag gekomen. Als dit even weer kijkt ek en zag, dat im Himmel dat Allerheiligste im Tempel opgemaakt wordt. En uit dem Tempel kämen de zeven engel, die zeven plagen houden, en schlokwitte Kleider van Lehnzeug aanhouden, en om de Brust een goldenen Gart gebungen. En een van de Feiertieren geeft de zeven engel zeven goldene Kammenfall van Gott zijn Euer, die van Ewigkeit tot Ewigkeit leeft. En de Tempel weer voll Ruhig van Gott zijn Herrlichkeit en van zijn Kraft, en keiner kon im Tempel nennen gonen, wat de zeven plagen ewa wären, die zeven engel brachten.

0: Hier het nächste neun Kapitel in het Nieuwe Testament in het boek Offenbarung.
1: Kapitel 16. Dan hier ik een luider stem van een tempel te de zeven engel zeggen. God en jij de zeven komen met God zijn oeien uit op de eer. En de eerste engel jink en God zijn kom val op de eer. En die mensen die dat hier zijn teken houden en zijn beeld aanbeden, worden val fühlen, stenken je schweren. Dan gaat de tweede engel zijn kom val op dat meer. En dat wordt zo als een doodje mens zijn bloot. En alles wat er meer leeft, jink dood. Dan gaat de derde engel zijn kom val op de waterstreem en waterkwalen. En die worden bloot. En ik hier den engel, die even alle water te je beiden haft, zeien. O haar, du helja, die du best en die du weerst, du best gerecht, dat du zo gerecht hast. Wil ze hebben de helje en de profeten ihr bloot vergoten, en du hast dan bloot te drinken gejeft, zo als ze verdiend hebben. En ik hier wem van Altoa zeien. Jo haar, almacher Gott, diene gerechten zijn voorhaftig en gerecht. In de vierde engel gaat zijn komval en de zonnen, en am wordt dat gejeft, de mensen met vier te brennen. En die mensen versengden van de grote hert, en ze lasteten God zijn nomen, die de macht had de plogen te schekken, en ze keerden niet om, om de eer te geven. Dan gaat de vijfde engel zijn komval op dat hier zijn troon op, en zijn koninkrijk wordt diester, en mensen bijten zich en weidog de tongen twee, en lasteten God im Himmel wegen ihre weidog en ihre schweren, en bekeren zich niet van ihre woorden. Dann gaat de zesde engel zijn komval op den groten waterstroom Euphrat, en die dreht uit, dat de weg voor de konings van oosten reingemaakt wordt. En ik zag uit den droog zijn muil, en uit dat hier zijn muil, en uit den falschen profeet zijn muil, drie arene, pagen enelige geister komen. Wils dat zijn beise geister en donen wonder, en gonen nu de konings op de eer over de ganze welt, die te den almachen God zijn groten dag tom kreeg te sammelen. Kijk, ik kom zo als een steler. Zeilig is, wer da wagt in zijn kleider aanhaft, dat hij zich niet schemen brugt, wann andere am seinen. En ze sammelden die op den Platz taub, die op Hebräisch Armageddon heet. Dan gaat de zevende engel zijn komval in de Luft nennen. Dan käme een lüde Stem vom Thron in dem Tempel am Himmel en seed. Dort is je donen. En dort blitzt en kracht en rummelt. En do wir in grote Erdbeben, so groot als dort noch nie nicht gewaast is, solang als Menschen op de Erd gewaast sind. En de grote Stad deilt zich in drei Deil, en de Feldje ihrer Städte fallen. En Gott docht an dat grote Babel, aan dat Kuffel Wien fall seinen grollenden Euer te geven. Dan verschwungen alle Inseln, en de Boy wären ook nicht mehr te fingen. Dan fallen grote 100-pundige Hogelstecker vom Himmel op de Menschen. En de Menschen lasteten Gott wegen de Hogelplog, wils de Plog so sehr groot wie.

0: Hier het nächste neue Kapitel in het Nieuwe Testament in het boek Offenbarung.
1: Kapitel 17. Dan kwam einer van de zeven engel, die de zeven kommen houden, naar mij en zei: Kom, ik word je dat gerecht wezen, dat even de grote hoer komen zal, die aan vele woorders zet, met die de kennis op de eerd gehoord hebben, en die wat op de eerd wonen, zijn van ihren hoerenwien bedronken geworden. Dan droeg de engel mij aan geest en de wildnis neen, en ik zag een vrouw op een donkerrode tier zitten, dat met laatste nomes bedekt weer en zeven kaap en tien henen had. De vrouw had blijf rode en donkerrode kleider aan, en glitzerd met gold en dieren, steinen en parelen. En ihre hand had ze een goldene koffel vol op scheizelige zaken en arreine dingen van ihre hoerarie. En op haar stieren wie haar een geheimnisvoller nomen geschreven, dat grote Babel, de mutter even alle hoerarie en al het op scheizelige op eerd. En ik zag dat de vrouw van de heilige er bloot bedronken weer, ook van die er bloot, die aan Jezus in het halven weer een dood gemaakt worden. En als ik haar zag, heb ik mij staunend even haar gewonderd. Aber de engel zei mij, waarom wonderst u die? Ik word die dat geheimnis van deze vrouw zeigen, ook van dat tier dat haar draagt, dat zeven kaap en tien hiernaar haft. Dat tier dat u zagst, weermal, is nu aber nicht meer. Dat wordt uit een grondlozen afgrond komen en wordt aan de verdammnis nenvoren. En die op de eerd wonen, den ihre Nomes nicht vom Anfang von der Welt im Lebensbuch geschrieben sind, wollen sich verwundern, wann die dort hier seinen wollen, dort du wir, in nun nicht erst, in oberkommen wort. Dit fordert ein Denken, in ober auch Weisheit. Die sieben Kaps sind sieben Boy, ab die die früh seid. Du sind auch sieben Chinese. Fünf sind gefallen, einer erst, und der andere soll noch kommen, und wann die kommt, die wird mal in der kurzen Zeit bleiben. Und dort hier, dort du wir, in nun nicht erst, als selbst de achter en als einer van de zeven en fortan de verdammnis nemen. En de tien hierna, die du je zijnen hast, zijn tien chinees, die dat rijk nog niet gekregen hebben, aber die kriegen dat maagrecht eine stund met dat tier taub als chinees te harschen. Disse zijn zich einig en worden ihre kracht en maagrecht dat tier geven. Die worden jegen dat lam kriegen en dat lam wordt gewennen, wiens hij als haar over alle haren en chinees over alle chinees. En met arm zendt zijn beroepne, uitgewählde en truie gelijvende. En hij zei te mij, die woters, die du je zijnen hast, woer de hoer zat, zendt mausen van menschen en rausen en veldje en sproken. Dat hier en de tien hierna, die du je zijnen hast, worden de hoer nicht lieden kennen en haar aan de grond brengen, wat zij noktig en verwillerd is, en worden ihr fleisch eten en haar met vier verbrennen. Wils God haft aan dat en dat hoort gegeeft, om zijnen wellen uit te vieren, dat ze zich einig waren dat hier ihre macht te geven, wat alles ze geworden wie als God gezegd had. En die vrouw die du sagst, is de grote stad, die we alle kennis op de eerd harst.